0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. De NMBS schrapt vandaag 100 treinen door de hitte. En dat tot en met vrijdag. Veel oudere treinen hebben nog geen airco. Het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Dimitri Temmerman.
4: Het zijn zowel D-treinen van en naar Brussel die we schrappen. Maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
3: Als je de trein wil nemen, check dan zeker op de app van de NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem zeker genoeg water mee. Ook in Nederland zijn er problemen bij het openbaar vervoer. Het komt door een nationale staking deze ochtend. Tot 8 uur rijden er geen NS-treinen. En er is ook hinder voor de treinen vanuit ons land naar Nederland. De vakbonden zijn het niet eens met de besparingsplannen van de Nederlandse regering op sociale zekerheid. En ook door de hitte rijden er minder treinen. Op het WK voetbal heeft Engeland 0-0 gelijk gespeeld tegen Ghana. Engeland creëerde amper kansen en ook Ghana was zwak. Beide ploegen staan met 4 punten aan de leiding in hun groep. Nog in diezelfde groep won Kroatië met 0-1 van Panama. Kroatië heeft 3 punten, Panama is uitgeschakeld. We krijgen opnieuw een erg zonnige dag bij maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Mocht je hetzelfde weer, vrijdag wordt het zelfs nog warmer. Lokaal kan het dan 39 graden worden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden, zondag 30 graden.
2: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Sven en Anke.
1: Beste vrienden, we zitten ondertussen aan het einde, aan de grote finale van het 10e seizoen Sven en Anke. We zijn eraan begonnen in 2016. En die laatste 10 dagen zijn we aan het vieren op een speciale manier. We laten genante en mooie momenten opnieuw horen. We hebben een liedje uitgebracht dat eigenlijk al jaren op de plank lag. En vandaag zit Anke niet in de studio. Anke, goedemorgen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Oh, dit is wel heel fijn. Maar ook meteen weer heel ambetant, want ik heb het niet onder controle. Ik heb geen flauw idee waar je zit. Het was een paar jaar geleden. De actie klonk zo toen.
3: Show.
0: In bed met Anke.
1: Ja, dat was het. Het was in bed met Anke. Ja. Iets wat iedereen wel eens zou willen. In bed met Anke.
2: Dat is een aanrader.
1: Vorige keer, waar was jij overal geweest, Anke?
2: Ik ben vorige keer stiekem opgestaan. Ik ben begonnen in Zweden bij Staf Koppes. En daarna reisde ik door naar Natalia. Ik ben bij James Cook mogen gaan slapen. Ik heb mogen ontwaken bij Goede Lelikes en een prachtig zicht over de velden van, hoe heet dat dorpje daar? Dat, van Remco Evenepoel.
1: Was dat Dilbeek of Schepdaal, die kant?
2: Schepdaal. Ja, okay, ja, met zicht op de alpakas. En, last but not least, mocht ik wakker worden in jouw tienerbedje, waar jij allemaal gekke dingen had ingedaan. Ook daar heb ik ingeslapen.
1: Je hebt er weinig gekke dingen ingedaan, Anke. Heel eerlijk te zijn. Ja, ja. Maar hoeveel jaar is dat geleden? Weet je dat nog? Is dat 5 jaar, 4 jaar?
2: Ik denk, nee, ik 3 jaar geleden. Dat was niet zo lang geleden, hoor. 3 jaar geleden, denk ik. Ja.
1: Maar leuk, we hebben weer zo'n bed van 3000 euro kunnen regelen voor één van onze luisteraars. Ja, de tips gaan pas vanaf 7 uur komen. Ja, ja. Touch this.

0: hete ochtendweer na een hete nacht. Gisteren, Anke, zijn wij eigenlijk lang moeten blijven hier. We hadden nog een vergadering in de namiddag. Ik weet niet of jij dat ook gekregen hebt, maar gisteren zaten wij hier rond een uur of twee nog, half drie. En toen kwam Gunther. Gunther werkte in het magazijn, maar hij is ook een DJ. Die kwam met een geïmproviseerd karretje voorbij, met alle lichten op. Hij speelde DJ, want er zat een muziekinstallatie op. En voortdurend dezelfde sample, Ice, Ice, Baby, want hij had cadeautjes mee voor het hele bedrijf, hè?
1: Oh, die had raketijsjes mee. Raketijsjes voor iedereen. Maar het is echt, ja, wij zijn er nooit in de late namiddag, Sven.
0: Nee,
1: maar wel meteen zoiets van, maar welke feesten of andere speciale gelegenheden missen wij door die ochtendshow te doen?
0: Klopt, ja, inderdaad. Ja,
1: echt, maar, jongens toch.
0: Het had wel met het hitteplan te maken natuurlijk. Het staat groot in de kranten vandaag. Of je kranten hebt waar jij nu zit. Heb je dat kranten? Heb je zicht op de actualiteit?
1: Ja, ik heb toegang tot de kranten van vandaag.
0: Je hebt toegang tot de kranten. Zijn dat geen Zweedse kranten, het zijn geen Spaanse kranten, geen Italiaanse? Je hebt gewoon
1: ik,
0: zei, Franse...
1: ik heb niet gezegd welke talen, jongens. Maar ik heb toegang tot de actualiteit. Het is een heel Europa-snik heet.
0: Ah, ja. Oké, maar het wordt nog warmer. De crèches gaan al na de middag dicht vandaag. Warmste nacht ooit op komst in ons land. De warmste nacht ooit is op komst. En de overheid grijpt nog niet in na het hitalarm. Maar ik kreeg wel veel reacties gisteren. Ik had dat filmpje van Gunther met zijn Ice Ice Baby Car gedeeld op social media. Mensen waren jaloers, want blijkbaar is dat niet in alle bedrijven dat er zo goed gezorgd wordt, Anke, voor de mensen.
1: Ja, maar ja, ik moet wel zeggen, bij DPG is dat inderdaad wel heel fijn. Maar wat zo leuk was, hij was dan ook echt verkleed als Vanilla Ice. Hè?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Allemaal met van die gouden kettingen gedrapeerd over zijn borstkas. En zo zijn sportkousen hoog opgetrokken. En ja, hij kwam dan ook zo bij de grote bazen. Dat vond ik nog het grappigste.
0: Ja, ja.
1: Dat hij overal langs ging bij de grote bazen. Echt in zo'n cool pakkie van een
0: Nee, eigenlijk, nee. Nog meer. Hij maakte nog veel meer. Want wij hadden toevallig bij de grote bazenmeeting gistermiddag.
1: Ja.
0: En hij maakte nog veel meer show dan elders. Want hij kwam eraan en Dirk, onze CEO, die keek even buiten uit zijn bureau en zegt, wat is hier aan het gebeuren, zeg. Ah ja, maar we hebben ijsjes al gekregen. Bij ons ook op de verdieping. Iedereen bij de radio en die zal nu ook bij jou komen. En daar tot spies dat hij een one-man-show aan toen was in de gang van Dirk.
1: Ja. Ik vond het ook heel grappig dat onze grote baas Dirk zei, dat is terug in, hè, raketijsjes. Hè? Ik vond dat heel grappig. Ik zei, maar Dirk, die zijn nooit uit geweest. Raketijsjes voor president.
0: Hij heeft er toch geen genomen in de president. Dat niet,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, hij heeft er geen genomen.
0: Nee,
1: heeft er
0: nee,
1: geen... Maar,
0: nee.
1: Maar ja, maar hij heeft... ja, is wel heel strak ook, hè, onze Dirk.
0: Zeg je even toch...
1: Dus we hopen dat hij dit allemaal hoort eigenlijk, hè,
0: dus
1: deze lofzang.
0: Wat ik wat nu gehoord heb, nu al, want ik doe alsof we gewoon radio aan het maken zijn, dat zijn we ook gewoon aan het doen. Maar ik ga wel peuteren samen met de luisteraars. Dus je hebt eigenlijk, vind ik, al een paar dingen verklapt. Je hebt al een paar dingen verklapt.
1: Bedoel je nu al of gisteren?
0: Ja, ik vind dat wel. Je hebt nu al een paar dingen verklapt. Je hebt nu eigenlijk, al gezegd dat je...
1: Ja.
0: Ik denk, het is overal warm in Europa. Ja, ik weet het niet. En gisteren had jij nog oudercontact, hè?
1: Maar ja, natuurlijk. Ik zit niet in Amerika of zo, hè? Nee,
0: je bent niet ver gevlogen.
1: Ik had gisteren nog oudercontact meteen na die meeting. Rapportjes al meegekregen van de kindjes.
0: Tot hoe laat heeft dat geduurd, oudercontact?
1: Dat oudercontact, ja, pak dat ik thuis was om 6 uur of zo.
0: Je hebt geen vliegtuig meer genomen gisteren. Je hebt geen vliegtuig meer genomen. Nee?
1: Nee, dat ga ik al zeggen.
0: Oké. Okay.
2: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Oh, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
4: Nou, oh, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
10: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
11: Dit is Joe 80s and 90s.

0: bij Sven en Anke.
1: 6:30, Anke, ook al zit je ergens op verplaatsing. Trouwens, moeten we wel even bij zeggen, de suggesties komen nu al binnen volle bakken, Anke. Waar je zou kunnen zitten. Hallo?
2: Is het waar? Oké, wat wordt er gesuggereerd?
1: Sato de plankaarts komt heel vaak binnen.
2: Oké.
1: De plankaarts komt super vaak binnen.
2: Ja.
1: Er zijn ook mensen die denken, Anke zit met je voeten te rammelen. Ze gaat wakker worden bij zichzelf thuis.
2: Oh, I wish. Wat een goed idee was dat geweest. Doe me toch.
1: Dat is
2: voor de volgende editie.
1: Okay.
2: Dat is voor de volgende editie.
1: Maar ja, we zullen wel zien. Je kan mij nu werkelijk alles
2: wijsmaken.
1: Dat vind ik wel een goeie. Mensen, Bart Lemmelijn, dat komt zo vaak binnen. Niet normaal.
2: Ja, maar dat was gisteren een suggestie van iemand, hè. Ik mag al een tip geven of niet?
1: Ja, jij mocht het nu al gewoon vertellen
2: Ik ga niks zeggen. Ik ga alleen maar even teasen naar een tip zometeen om 6:30.
1: Oké, welke tip komt eraan, wat voor iets?
2: De tip is, het is een gezondheidstip.
1: Oké.
2: Het is echt, op doktersadvies moet je vanavond iets eten. En ik ga zo meteen vertellen wat.
0: Dit is Joe, 80s en 90s.

0: 7. Een tip voor een
1: supergezond
0: leven.
1: Oké, Anke, ben benieuwd.
2: Ja. Hey, bij deze temperaturen boven de 30 graden grijpen we toch allemaal massaal naar lichte kost. Hè?
1: Ja.
2: Watermeloenen, jongens toch. Frisse salades en maar water drinken en maar water drinken. En dan denken we, we zijn goed bezig.
1: Zeker.
2: Want we mogen ook niet te veel vetten hebben en dit en dat, dat. En te warm eten, dat gaat ook niet. Dat blijkt dus onzin te zijn. Hè?
1: Hoezo?
2: Onzin. Want als wij zweten, ja, dan verliezen we niet alleen vocht, maar ook elektrolyten. He, dat is zo zout en kalium.
1: Ja.
2: En we hebben dat nodig in ons lichaam.
1: Sportdrank.
2: Ja, maar als je alleen maar gaat drinken, dan verdunt je bloed en je hebt geen elektrolyten meer. En dat wil zeggen dat je lichaam helemaal uit balans geraakt. En dan gaat het flauw vallen. En dat heeft invloed op je spierkracht, zenuwfuncties, hartritme. Noem het op, het is voor zoveel dingen slecht. En daarom raden alle dokters aan om massaal frietjes te eten vanavond.
1: Nee.
2: We hebben onze zouten nodig. Jawel, jawel, ik lees dat hier letterlijk voor. Dat is een Duitse dokter die dat zegt, ja. Dokter Thomas Kupper. Hij zegt dat en hij zegt spread the word. Dus als dokter Thomas dat zegt, dan doe ik dat.
1: Frietjes met zout. Echt...
2: Ja, ja, want mijn man is al een week frietjes aan het uitstellen omwille van het is te heet. Maar ik ga nu dat artikel doorsturen en zeggen, dokter Thomas heeft gezegd dat wij frietjes moeten eten vanavond.
1: Waar staat dat artikel, Anke? Waar heb je dat gelezen?
2: HLM.be. Bij de zoekterm frieten.
1: Dat staat
2: frieten
1: al, en alleen maar de waarheid, hè? HLM.be.
2: Zeker.
1: Ik kan hem even
2: maar ja.
1: Zoeken, hè.
2: En het staat in het gerenommeerde medisch blad Focus.
1: Oh, daar! Oh, dat was frieten?
2: Ja, maar we moeten...
1: Oh, wauw! Het is waar, de ultieme hittetip van de dokter. Waarom een pakje frieten met zout nu goed voor je is.
2: Ja.
1: En watermeloen,
2: ja.
1: Frisse salade en liters water. Hey. Niet ideaal. Maar jongens, toch.
2: Maar, het is wacht. Ik zeg, je moet het artikel, je moet een screenshot maken. Je moet het artikel niet helemaal doorsturen. Weet je waarom?
1: Waarom?
2: Weet je waarom?
1: Het wordt genoteerd.
2: Je moet zorgen, als je het screenshot neemt, moet je zien dat de laatste paragraaf er niet bij opstaat. Waarom? Omdat de dokter ook zegt, je kan ook een beetje zout toevoegen aan water. Dan kom je hetzelfde effect.
3: Dit is Joe, met Sven en Anke.
1: Oh, goeie tip. Bon, goedemorgen allemaal. Iets over half 7 geworden. Tranen van Gaal, Aaron Blomhaard en Zoe Levi voor jullie.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
3: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
5: Dit is Joe 80s and 90s.

0: van de dag.
1: Oh, Anke, ik weet niet waar jij nu zit of je toegang hebt tot alle verhalen in de Belgische pers.
2: Mm-hmm. Ik denk, ik vind mijn weg overal.
1: Je vindt je weg overal, oké.
2: Ja.
1: Want het is eigenlijk al een heel pittig verhaal. Het is Hilde Krevits. Een pechvogel moet je letterlijk nemen. Want Hilde Krevits is aangevallen op haar joggingtourke. Ze gaat altijd vroeg in de ochtend lopen. Ze doet altijd fluo kleren aan om op te vallen. Zelfs nu, terwijl het eigenlijk al klaar is. Maar dat is een gewoonte. En dat is eigenlijk niet zo ongelooflijk slim. Want terwijl ze aan het joggen was, werd ze plotseling aangevallen door een buizerd. En ze heeft in een commissie in het Vlaams parlement dit over gezegd.
3: Dus ik kreeg zo'n klop op mijn hoofd. Ik dacht dat ik aangevallen werd.

0: door een mens, maar ik keek achter mij en die kwam achter mij nog eens op mijn hoofd gevlogen. Dus ik heb hier zo haarpijn, zoals dat heet. En dan is hij nog een derde keer langs mij gevlogen en dan ben ik gillend weggelopen. Ja. Ik wist niet dat het nog zo rap kon lopen. Wel, ik heb er geen filmpje van. Maar voor de geïnteresseerden, ik heb wel een foto getrokken van dus mijn hartslag wordt gemeten. En er is zo in mijn hartslag een mega piek, die gaat boven de 170. Ik wist niet dat dat nog kon. Blijkbaar zo buizen als er een nest, als die waken over de jongen, zolang die niet vliegen. En dat is blijkbaar nu de periode. Dat was mij volstrekt onbekend. En je mocht niet met fluoriserende kleren lopen en moet een pet op je hoofd hebben. Dat wist ik dus ook niet. Dus bij deze een raad aan iedereen die 's ochtends gaat joggen.
1: Dus je weet het, Anke, als je gaat joggen, fluoriserende kleren, niet meer doen, hè. Stop ermee.
2: Nee, maar goed. Maar ik wist dat nu wel eigenlijk al. Ik had mijn voorzorgen al genomen. Ja, en ik blijf gewoon altijd in de zetel zitten. Dan komt er zeker geen buizerd naast mij liggen.
1: Ja, ja. Al toch een paar jaar geleden, dat verhaal, was het Dimitri Leu of was dat die aangevallen was?
2: Dimitri Leu, ja, never forget. Want we hebben die toen gebeld. Dat was toch zo die Egyptische Nijlganzen?
1: Och ja, klopt.
2: Ja, en hij vertelde dat zo... Ja,
1: plastisch.
2: Maar niet normaal. Ik heb dat verhaal ook tegen mijn kinderen verteld. En die vertellen nu nog: mama, weet je nog toen jij 3 jaar geleden dat verhaal vertelde van die meneer? Ja, die werd echt, zijn hoofd werd echt gescalpeerd. Hè, zijn kop.
1: Ja,
2: nog,
1: ook eens
2: omdat
1: gevallen
2: was.
1: Ja, ja.
2: Over een boomstronk.
1: Stop het.
2: Echt waar. Dat hoofd, allee, ik bedoel, bijna dood.
1: Daar is Hildeke Visser eigenlijk nog goed van afgekomen. Maar uiteraard, als die vogels, roofvogels, ganzen, als die met de jonkies zitten, die beschermen die met hun leven. Hè, dus die moet daar eigenlijk echt wel mee uitkijken. Zeg, straks, Anke, over een kwartiertje de allereerste tip. Ik ben nu al benieuwd of het ons gaat helpen om te achterhalen waar je ergens zit. Is de persoon in kwestie al wakker? Is die in de buurt? Is
2: die gaat zeker al wakker zijn.
1: Je hebt de persoon nog niet gezien.
2: Ik ga nu wel eens op zoek naar koffie, want dat heb ik wel nodig.
1: Okay.
2: Ik ga zien of ze dat hier eigenlijk hebben en vooral of die lekker is.
1: Okay.
2: Dat vind ik nu wel eens interessant. Want
1: koffie.
2: Ja, ik denk dat hier wel wat koffie wordt gedronken.
1: Simon Mignolet heeft een koffiemelk.
3: Sven en Anke. Dit is Joe 80's and 90's.

0: beste vrienden, als je weet dat het Paradise Beach bijna opent, wil dat ook zeggen dat het radioseizoen gewoon hier vanuit de studio er bijna op zit. En dat is niet alleen voor ons het geval, maar vrijdag sluiten Tom en Rani ook het eerste seizoen van De Kok en de Koning af met een extra lange De Kok en de Koning pitstop live voor het DPG-gebouw in Vilvoorde. En ze doen dat van 1 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Luisteraars, jullie dus die vooraf hebben gereserveerd, kunnen dan hun exclusieve Joe-nummerplaathouder ophalen. Dan weet iedereen die je passeert van, ah ja, oké, in deze auto wordt naar Joe geluisterd. En die wordt dan meteen ook op je auto gemonteerd, terwijl Tom en Rani ter plaatse gaan radio maken vanuit een mobiele studio met hopelijk ook wat blazers er rond, want het gaat een snikhete dag worden. En als je niet in Vilvoorde geraakt, ik kan me zomaar voorstellen dat het niet lukt, dan kan je onderweg in heel het land een nummerplaathouder scoren via de reporters Anne van Elzen en Stijn Smets, die worden ook op pad gestuurd. En daarnaast maak je ook nog kans op een jaar gratis tanken of laden voor je auto. En de hele dag door zijn er ook vakantieverzoekjes van luisteraars op de radio.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
4: Een goedemorgen. Busmaatschappij Tros Beijaard komt opnieuw in opspraak. Amper een maand na het dodelijk ongeval in Beukenhout is een chauffeur betrapt met te veel alcohol achter het stuur. Dat schrijft HLN, krijgt journalist Tim Leskroaat.
5: Dat is een buschauffeur die afgelopen donderdag onderweg was met de bus naar een school. En er was een verkeerscontrole in Opwijk. De bus die bleek in orde, maar de buschauffeur die had gedronken. Hoeveel precies, dat weten we niet, maar hij is wel zijn rijbewijs voor 2 uur kwijtgespeeld.
4: Tros Beijaard heeft hem onmiddellijk ontslagen. Eerder werd ook al een chauffeur rijongeschikt verklaard, omdat hij rondreed met een vervallen rijbewijs en zonder gordel. Bij het ongeval in Beukenhout vielen 4 doden. Vrijdag organiseert de gemeente een herdenking. Door de hitte sluiten heel wat crèches vroeger. Bij Heeland Kinderopvang gaan 1 op de 3 crèches vanaf 12 uur dicht. Het gaat dan om de kinderdagverblijven waar de temperatuur tot wel 30 graden oploopt. En dat is te hoog om de veiligheid te garanderen. En ook bij de NMBS schrappen ze vandaag 100 treinen door de hitte. En dat tot en met vrijdag. Veel oudere treinen hebben nog geen airco. En het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Dimitri Temmerman.
6: Het zijn zowel die treinen van en naar Brussel die we schrappen. Maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen. Die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
4: Als je de trein wil nemen, check dan zeker de app van NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem zeker genoeg water mee. Ben Krabbe stopt als presentator van het spelprogramma Blokken na meer dan 30 jaar en 7000 afleveringen. Vanaf september 2027 volgt Sven de Leijer hem op. Je kent hem onder meer van Hotel Romantiek en Vrede op Aarde. Hij was ooit ook nog de publieksopwarmer van Blokken. Waarom Krabbe stopt en wat hij erna zal doen is niet duidelijk. Hij is 63. Op het WK voetbal heeft Colombia met 1-0 gewonnen van Congo. Het enige doelpunt viel in de tweede helft van de wedstrijd. Colombia pakt 6-6, Congo heeft 1 punt. Vannacht won Kroatië dan weer met 0-1 van Panama. Kroatië heeft 3 punten, Panama is uitgeschakeld. Nog in diezelfde groep speelden Engeland en Ghana dan weer 0-0 gelijk. Beide ploegen staan aan de leiding met 4 punten. Jeremy Doku is opnieuw bij de Rode Duivels. Hij is zo net aangekomen in het basecamp in Seattle na de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Doku zal straks ook opnieuw meetrainen met de Duivels. Hij had de laatste dagen last van een luchtweginfectie en kreeg intussen antibiotica. Nu zaterdag spelen de Rode Duivels om 5 uur 's ochtends tegen Nieuw-Zeeland. We krijgen opnieuw een erg zonnige dag bij maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag wordt het zelfs nog warmer. Lokaal kan het dan 39 graden worden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden en zondag 30 graden.
3: Dit is

0: naar Sven en Anke, dan doen we dit op dit moment.
1: Chill. In bed met Anke.
0: Yeah, een actie van een goede 3 jaar geleden. Een hele week ben je opgestaan bij bekende Vlamingen. Dat doen we nog eens over. Toen zat Zweden er ook bij, met Staf Koppens. En nu zeg jij heel ostentatief, want je eerste tip komt zo meteen naar Breakfast at Tiffany's. En nu zeg jij, het gaat traag bij jullie in Vlaanderen.
2: Ja. Ja? Ja, is dat een tip? Ik wou gewoon eens iets anders zeggen.
0: Nee.
2: Maar...
0: Nee.
2: Maar?
0: Wat?
2: Maar, sorry, ik ben de hele tijd afgeleid.
0: Je bent de hele tijd afgeleid?
2: Ja, ik zit op een prachtige plek. Het is hier zo mooi. En, ja, ook waar ik zit. Ja, ik denk dat ik dit misschien wel de leukste plek vind waar ik al ben mogen opstaan.
0: Oké.
2: Okay. Ja. Ja,
0: ja. Ja, maar dat is wel... Dat zei ook bij Goede Leliekes toen je op de beesten aan het uitkijken was.
2: Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. Ja, dat is... maar jullie gaan het straks wel begrijpen waarom ik dat nu zeg.
0: Oké. Goed, hey.
2: Want we gaan het... Je zou geen hart hebben als je niet voelt wat ik nu voel.
0: Oh,

0: van Joe. Elke dag van 6 tot 10.
1: Daar zijn je niet geraakt, denk ik. In de juwelenwinkel Tiffany's in New York, Anke.
2: Daar zit ook ik ben daar ooit wel geweest, ja, maar nu niet.
1: Ben je daar ooit wel geweest? Ja, ik zie het ook aan de juwelen die je draagt elke dag.
2: Wow,
1: duidelijk van Tiffany's.
2: Ik heb daar echt al eens iets gekocht.
1: Nee.
2: Jawel.
1: Wat?
2: Je gaat nooit raden wat.
1: Een plastic zak.
2: Jawel. Nee. Mijn mama is helemaal zot van de parfum van Tiffany's.
1: Oké. Okay.
2: Dus, en ik ben daar ooit eens geweest en zei mama, je moet bij die parfum meepakken. Dus bij deze heb ik ooit al eens iets gekocht bij Tiffany's op Fifth Avenue in New York.
1: Mooi verhaal. Is dat maar
2: ik
1: daar...
2: kom ook wel eens ergens.
1: Zeg, heb je daarnet tijdens het nieuws van 7 uur aandachtig geluisterd naar wat Grim allemaal heeft verteld in het nieuws? Daarnet?
2: Ik heb echt niks gehoord van Grim. I love Grim, maar vanochtend nog geen tijd.
1: Je was een beetje te druk bezig waar je nu zit. Oké. Okay. Ja. Misschien is dat ook alweer een tip. Want daarnet in het nieuws, en we vonden het wel shocking toen wij hier de Vlaamse kranten lazen deze ochtend, maar het heeft zelfs ons nieuws gehaald, is dat Ben Krabbe stopt met blokken.
2: Maar dat heb ik nu wel gehoord. Ja,
1: die wordt vervangen door Sven De Leijer. En de hele uitleg is, Ben is nu 63, dan begin je aan je pensioen te denken. En hij gaat het wel nog doen tot ergens september 2027. Dus hij gaat nog even wel door. En dan komt Sven De Leijer, die 46 is, die een stuk jonger is, die neemt het over. Maar het is toch wel afscheid van een soort van icoon, hè? Want die heeft dat 30 jaar gedaan of zo.
2: Ja.
1: Of langer. Ongelooflijk.
2: En staat erbij eigenlijk waarom hij stopt? Is het van pensioenmoetensleeftijd? Zoals Michel Wuits? Of is het van
1: Nee, zo letterlijk niet. Maar als je 63 bent, je bent dan volgend jaar 64. Weet je, ik ben nu 53. Binnen 11 jaar geef ik je misschien ook in de handen van jonger iemand of zo, hè, Anke? Dus,
2: ik blijf dan. En dan inderdaad, dan doen we een auditie.
1: Ja.
2: Ik zal die audities wel op mij nemen.
1: Maar we gaan dan wel dit hier moeten missen. Ik kon er toch wel altijd mee lachen met Ben Krabbe. Dit was een van de... dit is ook een hilarisch moment. Even luisteren.
3: Welke Sam vormt samen met zijn broer Gert de groep Case Choice en bracht dit jaar de single California uit.
4: Goed eens.
3: Gieke, het is met afstand het beste antwoord van vandaag. Dus Sam Goris met zijn broer Gert, de groep Kees.
1: Sorry, ik vond hem altijd heel smakelijk. Ik kon wel,
2: die klinkt zoals u eigenlijk. Die is 100% u. Je bent gewoon Ben Krabbe, van de DPG-wereld.
1: Zeg Anke, we gaan het doen. Je zit ergens bij een bekende Vlaming. Je hebt al van alles eigenlijk gesuggereerd deze ochtend. Maar eigenlijk moet je nu gewoon dit hier gaan doen.
5: In bed met Anke.
6: Gouden tip 1.
1: Je moet een gouden tip geven voor onze luisteraars. Je gaat er 3 in totaal geven. En op basis van die 3 tips moet iedereen het weten. En ik ook, want nu, ik heb nog geen clue hoor. Ik heb geen flauw idee. Zeg eens.
2: Oké. Ik sta op vanochtend bij iemand die echt super populair is op social media.
1: Op social media?
2: Veel volgers. Heel populair.
1: Want er zijn heel veel bekende Belgen zijn populair op social media natuurlijk. Hè?
2: Ja. Maar echt veel. Allee,
1: echt veel?
2: Niet echt veel. Dat je denkt, wow, dat is veel. Dat had ik niet verwacht. Zoveel.
1: Ah, je had het niet van die persoon verwacht. Het is dus, want dan denk ik meteen dat zo iemand is, hoe heet die zo in zijn rood pak uit Locristi, die...
2: Altijd... Ah, die Timon.
1: Ja, bijvoorbeeld.
2: Timon Verbeek.
1: Ja, Timon. Of zo. Of dat ene, hoe heet dat meisje die dan die dingen heeft ontmoet?
2: Steffi Merci.
1: Ja, sorry. Nee, is dat meisje die Messi heeft, die Ronaldo heeft ontmoet?
2: Oh, Céline Dept. Nee, het is ook niet Céline. Nee,
1: maar ga je nu op alles wat ik zeg...
2: Céline zit op het WK.
1: Oké.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
2: De zomer vol liefde. Dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
6: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
7: Ik wacht op de zolder, schat.
6: Ja.
8: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Wacht niet op de zolder bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
10: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Sven en Anke.
1: Oké, tip 2 is, ik ben vandaag opgestaan bij een grijsaard.
2: Een grijsaard?
1: Ja, ja.
2: Oef. Oh. Hier komt als eerste binnen Eddie Plankaert. Dat is waar, hè?
1: Is die grijs, Eddie?
2: Tuurlijk is Eddie grijs. Hij heeft lang haar, maar dat is grijs.
1: Ja, maar ze toch niet echt grijs-grijs? Het grijs en grijs.
3: Dat het vanavond bij VTM intens wordt. Zowel in Florentina als in familie. En dat ze bij VTM 2 niet van plan zijn braafjes mee te werken in Overtreders. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Dit is Joe, 80s en 90s.

0: muziek is geen tip deze ochtend, hè? Dat is duidelijk, hè? Dat is...
1: Nee.
0: Nee, hè? Nee.
1: Je hebt nee, heel duidelijk.
0: Niet onze muziek samensteller beïnvloed om er iets extra te... Nee, hè? Niet gedaan,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, pas op.
0: Hm. Oh, nee.
2: De ochtend van Joe. Elke dag van 6 tot 10.
0: Zeg, vandaag in de krant, er is een enquête geweest van Vias Instituut, Anke. En beste luisteraars, blijkt dat meer dan de helft van de Belgen deze zomer met de auto op vakantie vertrekt. Meer dan een kwart van de bestuurders legt daarbij een afstand van meer dan 1000 kilometer af. Dus reken maar even, ja, weet je, zuiden van Frankrijk, Spanje, Italië, al dat soort dingen. Misschien naar Scandinavië, terwijl slechts de helft tijdens de rit om de 2 uur een pauze neemt. En dat is heel erg aanbevolen. En vooral verontrustend is dat 22% van de automobilisten pas stopt wanneer de eerste tekenen van vermoeidheid optreden. En Vias zegt, ja, dat moet je echt niet doen, want dan is het gewoon al veel te laat. Als je denkt, oh, ik ben moe, ik moet even stoppen, dan ben je al eigenlijk een tijdje niet zo geconcentreerd meer aan het rijden. Dus ze raden aan om voldoende rustpauzes in te plannen. Volgende week zijn jullie toch op weg op dit uur, Anke? Is dat niet?
1: Ja, we zijn, ja, exact. Ja, dan zijn we al lang. Dan hoop ik dat we al halverwege zijn. Maar ja, wij gaan voor het eerst helemaal elektrisch naar het zuiden van Frankrijk.
0: Ja.
1: Dus ik hoop

0: mijn hart toch een beetje vast eigenlijk.
1: Dus
0: wij gaan, allez, bij ons gaat het moeten zijn van om de 2-3 uur max te pauzeren, want ja, zo lang is mijn range niet. Dus ik hoop gewoon dat wij dan zo niet moeten gaan aanschuiven op parkings en dat iedereen daar moet gaan opladen. Dus dat weet ik zo nog niet. Maar ik vind dat wel fijn. Allee, ik hoor dat eigenlijk van heel veel mensen die zo nu volledig elektrisch rijden, dat dat wel een meerwaarde is. Dat je dan echt stopt heel vaak, waardoor je inderdaad zo fit blijft. En oké, dan doe je er iets langer over, maar je hebt zowel je vakantiemomentjes.
2: Ja, je moet erop instellen.
0: Om zo met 3 miljoen mensen aan te schuiven aan het toilet en zo, dat is echt vakantie, hè?
2: Ja, dat is waar, vakantie. Hè? En dan vooral die prachtige, propere Franse toiletten, dat is ook vakantie. En die zo driehoek boterhammetjes in plastic, dat is ook vakantiegevoel.
0: Kijk er zo naar uit.
2: Ja, ik kan me zo voorstellen.
3: Dit is Joe 80s en 90s.

0: met Anke.
1: Dat is wat we aan het doen zijn deze ochtend. Een actie van een goede 3 jaar geleden ben je bij heel veel bekende Vlamingen wakker geworden. Vanochtend doe je dat ook. Iemand kan een bed van Sleep Life van €3000 winnen deze ochtend. Als die kan achterhalen waar je precies. Oké, maar je hebt eigenlijk gezegd, het is een grijsaard en superpopulair op social media. Dat is een bijzondere combinatie, vind ik. Ja. Want meestal, oudere mensen, want dat is, oudere mensen zijn meestal niet zo...
2: Ze scoren niet zo massaal, hè?
1: Toch niet.
2: Dus nochtans, dan deze wel.
1: Oké. Maar goed, je moet wel. De volgende tip is over een goede 10 minuutjes. Je moet wel iets zeggen. Is hij al, of zij, want dat heb jij nog niet. Is de persoon al. Heb je er al goed mee gebabbeld deze ochtend?
2: Ja, maar weet je wat? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben een beetje teleurgesteld. Dat is geen instant klik.
1: Huh?
2: Ik ben er vol in gevlogen, heel enthousiast. Maar ik krijg niks terug. Het is eenrichtingsverkeer. Dus ik met alle goede bedoelingen. En je kent mij, hè. Ik ben dan van het warme onthalen. En ik wil dan direct al een knuffel geven en zo. En dat lukte niet. Dat lukte niet. Ja.
1: Maar
2: dan ben ik toch een beetje... En ik probeer de hele tijd. Maar nu had ik... Kent je dat je zo de verkeerde code intoetst in een iPhone? Dat je zo 10 minuten moet wachten vooraleer je terug kunt proberen? Ik zit in die fase.
1: Maar dat is wel heel raar.
2: Je moet even wachten om terug contact te zoeken, want nu
1: maar je hebt
2: gaat het niet meer lukken.
1: Maar kijk nu naar Grim, want ik snap er werkelijk niks van. Jullie hebben toch samen iemand gekozen waar je van wist?
2: Maar ik weet het. Maar ik had er niet bij stilgestaan van dat ik mijzelf ook niet... ik heb mezelf opgedrongen en ik heb het deksel op de neus gekregen.
1: Heeft hij of zij een ontbijtje aangeboden? Heb je al iets gegeten samen?
2: Jawel, hier liggen wel koeken.
1: Koeken?
2: Ja, hele lekkere koeken van de bakker.
1: Ah, oké.
2: Ja, chocoladebroodjes, croissants. Ik heb hele goede koffie gehad.
1: Oké.
2: Hele straffe koffie, dus hele straffe.
1: Dan is hij wel sympathiek, of dan...
2: Ja, er wordt hier heel goed voor mij gezorgd, maar... Ja, ik had misschien te hoge verwachtingen. En dat is nooit goed, hè Sven. Je moet eigenlijk altijd gewoon er zonder verwachtingen ingaan.
1: Maar nu ga ik kijken wat hier allemaal binnenkomt, hè, van de luisteraars. Want ik snap er niks van. Wacht, hè.
2: Het leven dat je verwacht, is nooit wat op je wacht.
1: Oh, wacht, Anke.
2: Hoe kan ik het omschrijven?
1: Ik denk dat ik het door heb.
2: Hoezo?
1: Ik denk dat ik het door... Ik ga het niet zeggen. Ik heb het gewoon door. Ik weet, er zijn 2 mogelijkheden die ik nu in mijn hoofd heb. En het ene is... Ik ga zeggen wat ik denk, hè. Ofwel is het in de richting van de pannen. Ofwel is het in de richting van Locristi. Ofwel is het in Brussel.
2: Ja. Start maar een plaat in, want ik mag toch niks zeggen.
1: Oké. Ik heb gelijk, hè. Het is 1 van de 3, volgens mij.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen. Vanaf vandaag geldt code oranje voor hitte in bijna heel het land, behalve aan de kust. Tot en met zaterdag. De alarmfase voor ozon en hitte is ook ingegaan. De overheid vraagt om extra waakzaam te zijn voor kwetsbare mensen, voldoende water te drinken en niet te veel inspanningen te doen. Heel wat sectoren nemen zelf hittemaatregelen. Sommige scholen zijn dicht. Bij Heeland sluiten 1/3 van de crèches vanmiddag. En de NMBS schrapt tot en met vrijdag 100 treinen per dag, omdat ze geen airco hebben en vatbaar zijn voor problemen door de hitte. Busmaatschappij Het Ros Beijaard komt opnieuw in opspraak. Amper een maand na het dodelijke ongeval in Buggenhout is een chauffeur betrapt met te veel alcohol achter het stuur. Dat schrijft HLN. Gerechtsjournalist Tim Leskrawaat.
7: Dat is een buschauffeur die afgelopen donderdag onderweg was met de bus naar een school. En er was een verkeerscontrole in Opwijk. De bus die bleek in orde, maar de buschauffeur die had gedronken. Hoeveel precies, dat weten we niet, maar hij is wel zijn rijbewijs voor 2 uur kwijtgespeeld.
6: Tros Bijaert heeft hem onmiddellijk ontslagen. Eerder werd ook al een chauffeur rijongeschikt verklaard, omdat hij rondreed met een vervallen rijbewijs en zonder gordel. Bij het ongeval in Buggenhout vielen 4 doden. Vrijdag organiseert de gemeente een herdenking. Voortaan kan je de naam van jouw postbode zien die je pakketje levert. Dat heeft Bpost beslist na een geslaagd proefproject in Oostende. Mathieu Goedefroy legt uit.
0: Omdat we eigenlijk het contact tussen de postbode en de mensen op de voorgrond willen brengen. Zeker omdat we bij Bpost toch nog altijd werken met postbodes die vaste rondes hebben. En we weten dat missen menselijk is. En we hopen op die manier ook iets meer respect en iets meer begrip voor postbodes wanneer ze bijvoorbeeld ietsje later dan normaal met je pakje zouden aankomen.
6: Uit onderzoek blijkt dat 8 op de 10 Belgen de voornaam van hun postbode niet kennen. Maar bijna de helft zou dat wel willen. Ben Krabbe stopt als presentator van het spelprogramma Blokken. Na meer dan 30 jaar en 7000 afleveringen. Vanaf september volgend jaar volgt Sven De Leijer hem op. Je kent hem onder meer van Hotel Romantiek en Vrede op Aarde. Hij was ooit ook nog de publieksopwarmer van Blokken. Waarom Krabbe stopt en wat hij erna zal doen is niet duidelijk. Hij is 63. Op het WK voetbal heeft Colombia met 1-0 gewonnen van Congo. Het enige doelpunt viel in de tweede helft van de wedstrijd. Colombia pakt 6-6, Congo heeft 1 punt. Vannacht won Kroatië dan weer met 0-1 van Panama. Kroatië heeft 3 punten, Panama is uitgeschakeld. Nog in diezelfde groep speelden Engeland en Ghana dan weer 0-0 gelijk. Beide ploegen staan aan de leiding met 4 punten. Jeremy Doku is opnieuw bij de Rode Duivels. Hij is zo'n uurtje geleden aangekomen in het basecamp in Seattle, na de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Doku zal straks ook opnieuw meetrainen met de Duivels. Hij had de laatste dagen last van een luchtweginfectie en kreeg intussen antibiotica. Nu zaterdag spelen de Rode Duivels om 5 uur 's ochtends tegen Nieuw-Zeeland. We krijgen opnieuw een erg zonnige dag bij maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag wordt het zelfs nog warmer. Lokaal kan het dan 39 graden worden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden. Zondag 30 graden.
5: Dit is Joe.

0: laatste dagen van het tiende seizoen. Sven en Anck het hele jaar door hebben dat op allerlei manieren gevierd. Dat gaan we nog morgen en overmorgen uitgebreid doen. Maar vandaag is Anck niet in de studio, omdat we de actie van een paar jaar geleden, waar bekende Vlamingen in bed bij Anck zijn gedoken, zo gezegd. Natuurlijk, Anck stond gewoon bij hen op. Die zijn we aan het overdoen, maar ik vind, ik weet het niet. Ik denk, wat, wil je de twee vorige tips nog eens herhalen, Anck, voor wie het niet gehoord heeft? Wil je nog eens herhalen?
1: Ja. Doe ik. Tip 1. Ik ben bij iemand die super populair is op social media.
0: Ja.
1: Maar echt dat je denkt, wow, kan dat? Zoveel volgers.
0: Ja.
1: Ja, opvallend. Tip 2. Ik ben bij een grijsaard.
0: Een grijsaard.
1: Ja, en grijs. Niet zo van, is dat nog zwart? Of is dat toch al zo wat donkergrijs dat begint door te piepen? Nee.
0: Anck, mag ik iets zeggen? Want ik Grim zit met mij uit te lachen de hele tijd. Jij en Sander zitten nu bij hem of bij haar, bij de persoon. En ik weet het niet, net als de luisteraars. Nee. En ik had 10 minuten geleden, wist ik het, zat ik op 3 individuen. Want ik wil extra niet man of vrouw zeggen. Daar zat ik op. 3 verschillende. Maar dat er zo 2 eigenlijk een beetje meer kansen maakt dan willen van die grijsaard. Mm-hmm. Maar nu ben ik weer aan het twijfelen, omdat verschillende mensen zeggen Rick Tors.
1: En
0: grijsaard, op Twitter is die waanzinnig populair. Want social media, dat wil niet per se zeggen TikTok of Instagram. Alleen, dat kan ook Twitter zijn. X.
1: Ja, X.
0: Ja, maar oké, goed. Ja. Daar is hij zeer, zeer populair. Is
1: zit daar meest... nog iemand op eigenlijk, op
0: ja,
1: X?
0: Hij...
1: Dat iedereen daar vertrokken was.
0: Ja, hij en al zijn extreemrechtse en extreemlinkse tegenstanders en vrienden.
1: Die zitten daar nog altijd.
0: En hij is hier nog niet. En op woensdag komt hij altijd rond dit uur binnenvallen. En hij is hier nog niet.
1: Jij gaat nog niks zeggen.
2: Met Sven en Anck.
0: Je hebt nog 1 tip, hè? Zometeen komt er nog 1 tip. Gaat die het duidelijk maken?
1: Alles.
0: Oké.

0: een bed van 3000 euro van Sleep Life geven weg. Ja. Je moet trouwens de naam van de persoon bij wie Anke wakker wordt, je mag het nu al sturen als je het weet via de app sturen aan ons. Komt nog één laatste tip aan. Maar ik heb een redeneringsfout gemaakt. Want oké, zeer populair op social media, dat klopt voor Rictors en Grijsaard. Maar je hebt gezegd, en dat vind ik al de hele tijd iets heel raars, dat je niet echt een goede klik hebt met de personen in kwestie deze ochtend. En die heb je wel met Rictors.
1: Ja, natuurlijk. Ik zou kunnen trouwen met Rictors.
0: Nee, dus dat is het niet.
1: Ik ben de enige ter wereld die Ricky T mag zeggen.
0: Nee,
1: dus
0: dat is
1: waar.
0: Oké, dan gaan we. Nee, oké, dat. Oké, en ik dacht dan Stijn Baar kwam binnen, maar is die zo grijs? Nee, en daar heb je ook een goede klik mee, dus dat kan het ook niet. Wacht. Ja.
2: In bed met Anke. De laatste gouden tip.
0: De laatste tip, laat maar komen, Anke.
1: Oké, jongens. Tip 3, en nu moet je het weten. Ik ben op dit moment bij het beroemdste beest van het land.
0: Beest? Ja, dan weet ik het. Dan weet ik het.
1: Niet figuurlijk.
0: Dan weet ik het.

0: Sven en Anke.
1: Ja, als het is wat ik nu denk dat het is, dan is het wel zeer spectaculair dat je daar ochtendradio aan het maken bent, Anke.
2: Klopt. Ja, spannend.
1: Ja, je mag het. Ja, nu mag je het eigenlijk ook gewoon gaan zeggen. Maar weet je wat? Ja, je mag het zeggen. En dan gaan we dan binnen 5 minuutjes of zo een winnaar opbellen. Die dat bed van 3000 euro wint.
2: Ja. Je zei daar straks, Sven, dat er verschillende mogelijkheden waren. Suggesties van luisteraars. De 3 topantwoorden waren De Pannen, Locristi of Brussel.
1: Ja.
2: Het is sowieso 1 van die 3.
1: Oké. Weet je waarom ik dat zei? Mag ik nu al vertellen? Het is terug.
2: Ja,
1: dat
2: kan maken. Waard.
1: Omdat ik dacht... Ofwel dacht ik aan de kat van de premier. Ofwel dacht ik aan Hockney, mijn kat. Maar die is niet zo populair op sociale media. Maar dat zou heel straf zijn hoe jij dan... Nee, niet? Niet Hockney?
2: Nee, jawel, maar net niet. Allee, ik bedoel, net niet zoveel volgers als waar ik uiteindelijk zit.
1: Ah, je bent niet bij... Ah, want ik dacht, hoe zou Anke thuis binnengeraakt zijn? Want dan zou je hulp gekregen.
2: Dat is niet bij Hockney.
1: Maar dan denk ik... Ja, ofwel Samson, dan zit je bij Gert Verhulst. Ofwel zit je Wedstraat 16 bij de kat van de premier. Het is 1 van de 2.
2: Maar stel je voor, dat zou toch bijna onmogelijk zijn dat ik in Wedstraat 16 zit?
1: Je zit daar, hè?
2: En toch... Is het zo?
1: Wat?
2: Ik ben vanochtend samen opgestaan met Maximus, de kat van premier Bart de Wever,
1: God.
2: Van Wedstraat 16. Het is een fantastisch lekker knap dier, maar de klik is er niet zo. Ik heb mij proberen op te dringen al heel de ochtend. Maar ja, zoals met katten, dat is een beetje moeilijk, hè. Maar ik heb intussen ook zijn bekende baasje naast mij staan.
1: Echt?
2: Premier Bart de Wever, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
1: Oh my god.
2: Was het bij u eigenlijk liefde op het eerste gezicht met Maximus? Of heeft u er ook voor moeten vechten?
3: Van mijn kant was het liefde op het eerste gezicht. Van zijn kant, ja, dat heeft eventjes geduurd. Ja,
2: heeft u trucjes om hem zo toch dichterbij te krijgen?
3: Natvoer en van die liquid snacks.
2: Oké, ja, eten.
3: Eten in het algemeen.
2: Lukt dat bij u ook?
3: Vroeger meer dan nu. Vroeger meer dan nu.
2: Ja, maar het is fantastisch, Maximus. Runt hier de place, want wij zijn hier al heel de ochtend. We hebben het hele ochtendritueel van Maximus gezien. Hij heeft zelfs een ochtendwandelingetje gekregen al vanochtend.
1: Echt?
3: Ja, als de temperatuur... Nu gaan we 's morgens vroeger eens mee een wandeling in het park. Want hij mag in principe niet buiten, hij heeft katten-aids. Dus je moet hem in een buggy rondwandelen. En dat heeft hij heel graag.
2: Ja, want ik had eerst niet door dat Maximus daarin zat. Ik dacht, hier is al een baby in huis, maar het ging over Maximus. Maar alles wat je hier ziet, Sven en luisteraars, in het kantoor van de premier en van iedereen hier rond, ademt Maximus uit. Hier staat een tippie van Maximus. Hier staan allemaal krabpalen, overal voer. Overal alles wat ik zie verwijst naar Maximus en niet naar Bart de Wever. Dat klopt toch, hè?
3: Ja, helaas is dat helemaal juist. Ja, we krijgen allerlei spullen cadeau. Van bedrijven, van mensen, van enthousiastelingen. En dat stapelt zich hier allemaal op. Dat klopt wel, ja.
2: Zeg, wat is het eerste dat je 's ochtends zegt tegen Maximus? Zeg je dan zo, Maxje, vandaag gaan we voor de begroting, vandaag gaan we dat hier eens allemaal afhandelen.
3: Eigenlijk is hij eerst aan het woord. Hij heeft 's morgens meestal zo'n beetje een huiluurtje. Als hij hier toekomt, dan heeft hij de inspectie van alle bureaus gedaan. Dus hij wandelt heel het bureau af. En hij jankt dan voortdurend tot iedereen die er moet zijn voor hem aanwezig is.
2: Maar hij heeft echt het gezelschap nodig. Hij heeft jullie nodig om gelukkig te zijn.
3: Ja, de nacht. Hij is nooit alleen. Hè. Dus de nachtwaker is een conciërge. Maar toch voel je 's morgens vroeg dat voor hem... Ja, dat tijd is dat je er bent.
2: En ga je hem dan even zo wat knuffelen of zo? Of komt hem zelf kopjes geven?
3: Hij komt dan effectief aangelopen en kopjes geven. En dan hang je dus vol kattenhaar. Want dat is een haarbal ongelooflijk. En dan moet hij aandacht hebben. Ja.
2: Dan heb je ook nog eens een zwart kostuum aan, meneer de Wever.
3: Ja, het is geen goede combinatie. Dit kostuum en die kopjes van hem, daarmee dus echt een ragebol tegen dat hij uitgekopt is. Ja.
2: Maar je begint de dag meteen goed. Wordt het een drukke dag vandaag?
3: Ja, ik moet straks naar het parlement voor 3 uur lang heel interessante vragen te beantwoorden van nog interessantere parlementsleden.
2: Er staat vandaag ook in het laatste nieuws, zag ik met een grote foto, ik weet niet of u het al gezien heeft, maar er is een politicoloog die zegt, regering de Wever gaat november niet halen. Wat hebben we daarop te zeggen?
3: Ik heb het artikel nog niet gelezen, dus ik weet niet waarom dat ik het niet ga halen, maar ik heb mijn overlijdensbericht al zo vaak gelezen in de krant.
2: Voilà, inderdaad. Weet je wat, Svenny? Wij gaan hier nog even gewoon verder spelen, hè? Want nu is meneer De Wever erbij, dus misschien slaag ik er nu in om Maximus toch even te kunnen aaien of tegen mijn energie
1: Anke,
2: te trekken.
1: Anke, ik moet wel zeggen...
3: Dat wil ik kunnen, hij is niet mensenschuw, maar je spreekt een beetje luid.
2: Ik moet heel stilletjes zijn.
1: Oké,
2: maar dat probleem heb ik thuis ook, en mijn zoon heet ook Max, dus eigenlijk had ik het moeten weten van stille naam.
3: De subtiele aanpak, dat leidt tot succes. Hij is een Scottish Fold, dus die is gereserveerd.
2: Alrighty.
1: Anke, doe de groeten. Meneer De Wever, hoort hij mij of niet? Nee, waarschijnlijk niet.
2: Maar ik kan wel de boodschap doorbrengen.
1: Veel groeten, maar ik ben echt wel onder de indruk, want jullie zeiden al de hele tijd tegen mij, het gaat iets heel speciaals zijn, het is een heel bekend iemand, maar ik had in eerste instantie nooit aan een dier gedacht. Never, never, never. Maar ja, populair op social media, als het ware is populairder dan De Wever zelf, is grijs, en dan op het einde begon ik het dan wel ergens zo te vermoeden dat dat een kans was, maar ik dacht dat gaat nooit gelukt zijn. Want
2: maar
1: ben je daar...
2: Sven.
1: Ja?
2: Ja, Maximus heeft 230.000 volgers
1: dat
2: op dit moment.
1: Normaal,
2: dat is
1: niet normaal, hè?
2: Dat zijn er 10.000 meer dan u, hè, meneer De Wever?
3: Ik denk 11.000.
1: 11.000, ja.
2: Eerst was het verschil 1.000, maar nu begint het zo groter.
1: Ja, kijk.
3: Ik ga hem niet meer kunnen inhalen. Ik dacht eigenlijk eerlijk gezegd dat dat onmogelijk was, dat hij mij zou voorbijsteken, maar hij is mij zijn raket voorbijgevlogen.
1: Ja.
2: En weet je wat hier ook nog staat? Heel zijn voorspellingslokaaltje is hier ook voor het WK-uitslagen. Maar dat loopt ook nog niet zo vlot, hè?
3: Hij zit er voortdurend naast. Hij kent niks van voetbal, net zoals zijn baas.
2: Allee, we gaan hier nog een beetje doorkeuzelen.
1: Maar blijf in de buurt, Anke. We gaan zo meteen iemand bellen, live op de radio. Dus als je inderdaad Maximus hebt doorgestuurd, kan je een telefoontje van ons verwachten. Misschien dus de telefoon wel opnemen straks.
0: Sven en Anke.
4: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
5: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
6: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
7: Oppassen!
6: Nee, bitte!
5: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
8: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
9: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
8: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
9: Ja, blijf gaan.
8: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Dit is Joe.
5: Joe 80s and 90s.

0: Sven en Anke.
1: Ook nog verrassingen voor jullie in petto. Straks Rick Tors hier in de studio. En Tors, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, welkom hier. Anke die is bij de premier deze ochtend. Allee, eigenlijk bij Maximus de Kat. We zijn er allemaal, ja. Heb je ook beelden en filmpjes en zo gemaakt voor de social media ook, Anke?
3: Ja, natuurlijk. Echt waar. Okay. Ja, al mijn pogingen om toch het hart van Maximus te veroveren. Het is wel heel grappig, niemand zegt die Maximus, hè.
1: Dat zeg je, Max.
3: Maxje. Ik zat precies thuis. Ik zat bij ons thuis in de living.
1: Maar mensen zeggen, Anke had een cadeautje moeten meedoen. Dan had hij misschien wel veel liever geweest.
3: Maar ik had twee cadeautjes mee, jongen.
1: Echt?
3: Een vislijn met een muisje aan en kattensnoepjes.
1: Echt?
3: Ja.
1: Je hebt echt aan alles gedacht.
3: Maar aan alles gedacht. Sorry, maar dat is hier een overvloed. Iedereen die hier komt, neemt iets mee voor Maximus. Dus eigenlijk, ja, meneer Pemé vraagt dus eigenlijk om misschien toch maar niet te doen, want het is een overload.
1: Ja, er zijn
3: kattenspeelgoed.
1: Geef het aan asielen of zo, weet je.
3: Katten
1: die daar zitten. Ja. Goed. Je blijft daar tot het einde van de uitzending of niet?
3: Nee,
1: of?
3: Ik vertrek zo meteen al.
1: Kom je naar hier, naar de studio?
3: Ja, maar natuurlijk, dat is toch logisch, Sven? Want ik bedoel, hier moet nog van alles gefixt worden. Er moet nog geld gezocht worden, je moet nog van alles geregeld worden.
1: Er moet nog een begroting geregeld worden.
3: Voor 21 juli moet dat allemaal in orde zijn.
1: Ik weet het.
3: Ik ga die mensen hier niet ophouden.
1: Nee, maar dat snap ik helemaal. Anke, we gaan bellen naar de winnaar. Het is gewoon iemand die er door de computer is uitgekozen, die dat gestuurd.
3: Ja.
1: En die moet wel opnemen, anders bel iemand anders. Zo simpel is het. Komt dat hij nu opneemt? Heel belangrijk. Opnemen. Als het niet op... Ook antwoordapparaat is niet goed, hè. Opnemen. Wij zijn het,
3: Sven en Anke.
1: Kom aan. Neem op.
4: Welkom bij Voice.
1: Dat is heel dom. Ai, dat is voor zo meteen. Zo meteen gaan we iemand anders opbellen. Sorry.
5: Dit is Joe 80s en 90s.

0: juiste antwoord hebben doorgestuurd uiteindelijk, Anke. Ja. Maar ze moeten...
1: Weet je wat?
0: Ja,
1: weet je wat het andere baasje van Maximus net kwam zeggen? Evi? Dat is de secretaresse van de premier. En echt, die regelt hier alles. En Evi beheert ook het account van Maximus. Die zei plotseling honderden, duizenden volgers bij.
0: Is het waar?
1: Op het account van Maximus.
0: Dat is wel goed. Ja? Ook dienstmededeling, de zeer succesvolle, al bijna 10 jaar durende rubriek van Rick Torfs, zal vermoedelijk vandaag niet kunnen plaatsvinden, ook al is meneer Torfs in de studio. Goedemorgen, meneer Torfs.
2: Goedemorgen.
0: Wij vinden maar geen mens die een bed wil van ons. Dus ze nemen de telefoon in. We gaan proberen. Hè. Anke, het is we gaan proberen om iemand te bellen. Ik hoop dat het hier gaat lukken. Want we kunnen zo bezig blijven. Oké. Daar gaan we.
3: Hallo, met Nancy.
0: Zienigens, Nancy Annie uit Dendermonde?
3: Ja?
0: Je hebt een bed gewonnen! Ja! Ja, Nancy, Sleep Life gaat een bed leveren bij jou van 3000 euro. Kan je dat gebruiken, een nieuw bed?
3: Ik kan dat zeker gebruiken in je bed. Mijn dochter die verhuist binnenkort en dan heb ik een kamer vrij.
0: Ja?
3: Dus ik heb eigenlijk een bed nodig. Dus dat is
0: bed nodig.
3: Super goed nieuws.
0: Oh, het is een goed bed hè, dat eraan komt. Dankzij Maximus. Wist je het al snel deze ochtend dat Anke bij Maximus is opgestaan?
3: Ja, vanaf dat jullie zeiden van niet in Vlaanderen. En dan een grijsaard en die social media, dan had ik het wel door dat Max was. Ja, ja, ja.
0: Mooi, dat is goed.
1: Maar jij zegt ook al Max. Ja, maar het is goed, want iedereen zegt hier Max. Maar ja, dankzij Max de Wever inderdaad heb jij een bed binnenkort van 3000 euro. Maar dan gaat het toch echt een chic ding kunnen kiezen. En Nancy, amai.
3: Leuk, echt super tof.
0: Dikke proficiat en dankjewel dat je opgenomen hebt. We waren al in paniek en van hopen, zeg.
4: Op donderdag 9 juli open Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
5: Hey, wij zijn Milk Inc. En op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
4: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
6: Music is my medicine.
4: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
7: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
8: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
10: We love you, Belgium!
9: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
10: Jackpot, we love you!
9: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro.
10: Hey,
9: Lotto.
10: Let's go.
9: Omdat het kan.
11: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
12: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Sven en Anke.

0: advocaat van de duivel.
1: Rectors in de studio. Anke, ben jij al vertrokken bij de premier en bij de kat ondertussen?
2: Net, ik rij hier net Wetstraat 16 uit. En het is heel grappig. Zo de twee bewakers, die houden het verkeer tegen. Speciaal voor ons. Nu voel ik mij echt Hilde Krivits of zo.
1: Ja, met de ambassadrice van Joe. Hè? Sorry, en van heel veel luisteraars.
2: Die minister, ik ben de prime minister van Joe.
1: Anke, jij bent een mini-ster. Ja, Ben Krabbe stopt ermee, dus ik moet solliciteren.
2: Maar ze hebben al iemand. Ze hebben al Sven de Leijer. Ze hebben al een andere Sven.
1: Een onnozele Sven gevonden. Ja, Rectors, een dilemma van een van onze luisteraars.
3: Namelijk twee luisteraars die hier onder hun artiestennaam optreden. Jan en Ann, om toch min of meer anoniem te blijven. Okay. Ze zijn allebei begin 50. En ze zeggen, kijk, onze kinderen zitten op kot. En daardoor hebben we meer tijd voor onszelf. En gelukkig hebben we een heel fijne vriendengroep. 5 koppels die al veel jaren van alles samen doen. Etentjes, weekends weg, zelfs vakanties. We beschouwen elkaar werkelijk als goede vrienden. Tot we onlangs iets ontdekte dat ons compleet van onze melk heeft gebracht.
1: Oei.
3: De 4 andere koppels hebben een weekje Spanje geboekt. Samen, in 1 huis en zonder ons. Geen uitnodiging, niks van gezegd, geen telefoontje. En het sterkste is, ja, ze weten niet dat wij het ondertussen wel te weten zijn gekomen. En sindsdien spoken er heel wat vragen door ons hoofd. Ja, wat hebben we verkeerd gedaan? Hebben we iets fout gedaan? Zijn ze ons beu misschien? Of willen ze gewoon eens met een kleinere groep weg? Een niet veel kleinere dan. Maar goed, hoe dan ook, we voelen ons enorm gekwetst. En nu zitten we toch met een dilemma. Moeten we er toch iets van zeggen en eerlijk durven ervoor opkomen dat, dat ons die dingen pijn doen? Hè? Dat is een eerste mogelijkheid. Of zwijgen we, doen we alsof we nergens van weten en blijven we gewoon afspreken in groep alsof er helemaal niks is gebeurd.
1: Anke, heb jij daar mee? Wat denk jij?
2: Ja, ik heb een hele duidelijke mening.
1: En dat is?
2: Ik heb het boek gelezen van Mel Robbins. Dat is zo een Amerikaanse coach. En die zegt altijd, als je met iets zit, dan moet je ofwel actie ondernemen, of je erbij neerleggen, maar je niet kapot piekeren. En ik denk dat ik in dit geval het eerlijk zou zeggen van, jongens, ik ben er per ongeluk achtergekomen, waarom mogen wij niet mee? En ik zou dat met een lach zeggen. Zeg, ik heb hier iets ontdekt. He? En dan zou ik misschien al zeggen van, is het omdat Tom te veel scheten laat of zo, whatever. Zo, snap je zo, een mopje dat je niet te zielig bent, want ik zou sowieso niet zielig willen overkomen. Maar ik zou er zeker, wat ik niet zou kunnen, is gewoon doorgaan alsof er niks aan de hand is. Ik zou er echt iets aan zeggen, maar met een lach vragen en dan zien wat ze ermee doen. Maar ik zou ook heel gekwetst zijn. Ik snap het helemaal, het dilemma.
1: Ik zou
2: zo beledigd zijn, want ik zou denken, waarom zou je in godsnaam niet met mijn tof gezelschap op vakantie willen gaan?
1: Ja, ik zit er een klein beetje anders in, want we hebben zo bijvoorbeeld een goede vriendengroep. Ook 4 koppels. En die 3 koppels zijn ook alleen naar Spanje gegaan. En ik was heel blij dat ik niet mee moest. En heel weekend. Het zijn heel goede vrienden, supergoede vrienden. Maar ik vind het fijn om met vrienden zo een avond, een middag samen door te brengen. Maar met 4 of 5 koppels, een week
2: maar
1: op reis.
2: Het niet om.
1: What the fuck, man. Dat is echt no way.
2: De hel. 5 koppels en 1 wordt niet meegevraagd, terwijl die dat eigenlijk wel willen.
1: Zij willen het wel. Ik wil het niet.
2: Maar misschien is er een logische verklaring voor en waar je nooit achter komt als je het niet vraagt.
1: Beste luisteraars, wat zouden jullie doen? Laat het even weten via de app van Joe. Zou je het zeggen of zou je je mond houden en gefrustreerd blijven?

0: advocaat van de duivel.
1: Meneer Tors, een dilemma waar heel veel op gereageerd wordt.
2: Ja.
1: Ja, maar heel, heel veel. Anke, je hebt een zeer populair antwoord gegeven, Anke. Komt heel veel binnen. Echt
3: ja?
1: Waar. Ja, heel okay. veel.
3: Ja, maar ja, voor mij is dat ook heel logisch. Ja?
1: Je moet erover praten, ja. Tanja zegt, wij doen ook wel eens dingen met één of twee andere koppels van onze kliek, maar dan is de rest daarvan op de hoogte. En de reden is dat we niet allemaal dezelfde interesses hebben. En ze zijn ja. er die samen naar concerten gaan of naar voetbal, terwijl wij dan binnenkort weer met een ander koppel op vakantie gaan. En toch zijn wij één vriendenklik, maar ja, weet je, maar benoem het wel altijd. Praat daarover met elkaar, dan is er niks aan de hand. Maar ik zeg, zulke vrienden die niet eerlijk kunnen zijn, kunnen van mij de boom in. Ik heb je echt nooit meer ja. zien. Christine, ik zou vragen of ze misschien een verrassing hebben, dat vakantie als verrassing geboekt is voor ons.
3: Oh, dat vind ik een hele goeie.
1: Ja, dat ik het wel ontdekt heb. En, sorry, ik denk dat ik jullie verrassing ontdekt heb, zou Christine zeggen. Iemand,
3: dat is een keigoeie.
1: Ja, iemand zegt, weet je wat ik zou doen, of voordat ze nog niet vertrokken zijn, hè, zou ik een berichtje sturen aan de hele groep. Hey, wij willen jullie graag uitnodigen voor een barbecue. En dat zou een datum zijn midden in hun geplande vakantie.
3: Oh,
1: zo moeten zij er dan wel allemaal in met een oplossing komen. Sophie, goedemorgen. Hallo, Sophie.
4: Goedemorgen, hallo.
1: Sophie, wat is jouw opinie hierover?
4: Ja, ik zou er zeker iets van zeggen. Ik vind dat je zelf... je kunt jezelf geen vrienden noemen als je niet alles kan benoemen in je vriendengroep. Je moet met elkaar kunnen praten.
1: Ja, maar dan natuurlijk ook met het risico dat het helemaal fout loopt, hè? Dat je dan...
4: Dan vind ik dat geen vrienden zijn. Als je jezelf vrienden noemt, dan moet je elkaars gebreken of fouten kunnen weten. En als je dat niet kan bespreken, nee, dan zou ik er zelf geen moeite willen in.
1: Nee, dat is klaar, maar dat is ook wel wat de overgrote meerderheid. Denkt meneer Tors?
2: Het is duidelijk dat Jan en Anne het zelf heel serieus nemen, dat ze er heel ongelukkig over zijn. Dus als dat zo is, denk ik inderdaad dat ze er wat moeten aan doen. En misschien is er wel een simpele uitleg. Bijvoorbeeld één of twee koppels huurden dat huis en dan plotseling blijkt het iets groter te zijn dan gedacht. En misschien is het organisch tot stand gekomen.
1: Ja, jawel,
2: waardoor, dat kan allemaal zijn. Hè? Dus in die zin zou ik ook niet direct te kwaad zijn, niet direct die vriendschap opzeggen. Dus het allemaal wat rustig aan doen. En één ding is ook misschien een voordeel. De kinderen, dus die studenten, die zijn uit huis. Goed, daar zijn ze al vanaf.
1: Die
2: vier andere koppels zijn ook weg. Ook een goede oplossing. Dus zij blijven alleen met twee over. Ja. En dat is misschien de kans om eindelijk iets wat nieuws te doen. En de geneugten te smaken van een reis die geen halve groepsreis met één persoon is.
1: Dat vind ik een goeie.
3: Ik vind dat een kei goeie. Echt waar. Niks zo goed, zeg ik, als gewoon niet moeten praten op vakantie.
1: Ja, dat is het.
3: Dat is toch?
1: Ja, dat is waar. Oh. Hey, je bent op reis naar de studio. Wanneer ben je er ongeveer weer, Anke?
3: Kwart over negen.
1: Kwart over negen, oké, dat is perfect.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
3: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen. We veranderen te weinig van ziekenfonds. Meer dan 8 op de 10 Belgen zouden geld besparen als ze veranderen. Tot zelfs meer dan 800 euro. Dat blijkt uit cijfers waar De Morgen over schrijft. Vooral gezinnen met kinderen kunnen vaak een voordeligere mutualiteit vinden. Al kijk je best naar meer dan enkel de prijs, zegt gezondheidseconoom Dominique van Dijk.
6: Maar vooral welke voordelen het beste aansluiten bij die behoefte die dat je hebt. Bijvoorbeeld borstvoedingspremies, kraamzorg, kinderopvang. Als kinderen wat ouder zijn, bijvoorbeeld op vlak van tandzorg, orthodontie. Maar ook wanneer mensen wat ouder worden, bijvoorbeeld op vlak van suikers.
5: In totaal wisselden 63.000 mensen in 2024 van ziekenfonds. Dat is minder dan 1%. In Gent is een jongen in levensgevaar nadat hij gisteravond in de problemen kwam tijdens het zwemmen. Het gebeurde in het Keizerpark. Nochtans is zwemmen daar verboden. Verschillende mensen konden hem uiteindelijk uit het water halen. De jongen werd daarop naar het ziekenhuis gebracht. De Vlaamse regering wil de subsidies voor regionale luchthavens inperken. Dat schrijft De Tijd. Het gaat om de luchthavens van Antwerpen, Oostende en Kortrijk. Die krijgen nu voor miljoenen aan steun van de regering, maar eindigen ieder jaar met een verlies. Hoeveel subsidies er dan verdwijnen is nog niet duidelijk, want de luchthavens volledig sluiten wil de regering niet. Voortaan kan je de naam van jouw postbode zien die jouw pakketje levert. Dat heeft Bpost beslist na een geslaagd proefproject in Oostende. Mathieu Goedefroy legt uit.
7: Omdat we eigenlijk het contact tussen de postbode en de mensen op de voorgrond willen brengen. Zeker omdat we bij Bpost toch nog altijd werken met postbodes die vaste rondes hebben. En we weten dat missen menselijk is. Hè, en we hopen op die manier ook iets meer respect en iets meer begrip voor postbodes wanneer ze bijvoorbeeld ietsje later dan normaal met je pakje zouden aankomen.
5: Uit onderzoek blijkt dat 8 op de 10 Belgen de voornaam van hun postbode niet kent, maar bijna de helft zou dat wel willen. Bij zware bosbranden in het zuiden van Frankrijk is al bijna 200 hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende mensen werden er uit voorzorg geëvacueerd. In totaal zijn meer dan 320 brandweerlieden ter plaatse. Eén van hen raakte licht gewond. Er ging ook een brandweerwagen in vlammen op. Een deel van de brand is intussen onder controle. We krijgen opnieuw een erg zonnige dag bij maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag wordt het zelfs nog warmer. Lokaal kan het dan 39 graden worden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden. Zondag 30 graden.
4: Dit is Joe 80s.

0: het weer met Frank.
1: Nee, Evi heeft inderdaad, is een collega van ons, die werkt hier aan de receptie, maar heeft een boek dat heel veel mensen gaat inspireren. Ze heeft veel te vertellen, maar dat is voor zometeen. Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, warmst, hè?
2: Dat is een feit, ja. Het is nu iets na 9 en het is al 26 graden op veel plaatsen. Het is toch ongelooflijk. Het gaat zo snel allemaal. We doen er, je gaat bijna niet geloven, nog 10 graden bij.
1: Goh,
2: dus op het warmste van de dag deze namiddag. 36, 37 graden. Ja, dat is puffen en zweten natuurlijk. Hè. Dat zijn ook niet direct meer de aangename temperaturen. Maar voor de rest is het de hoogzomer, hè, want het blijft droog. De zon is van de partij. Af en toe wat onschuldige stapelwolkjes links of rechts, maar blijft dus overal droog. Maar we gaan ons moeten verkoelen. Verkoeling zoeken natuurlijk vandaag.
1: Uh-huh. En niet alleen vandaag, hè, want het wordt echt nog erger. Hè?
2: Ja, wel, morgen is het ongeveer hetzelfde als vandaag. Het enige verschil is dat we iets hoger starten. Hè. De nachten worden ook allemaal pak warmer. Komende nacht bijvoorbeeld minimaal rond 23 graden. Uiteindelijk wordt het dan 36, 37 graden op veel plaatsen. En vrijdag zitten we ook rond 36 graden. We starten dan met 24 graden minimaal. En in het oosten van het land zou het kunnen dat het nog warmer wordt. Met dan waarde ergens dicht tegen de 40 graden. 39 graden hebben we nu. Maar ik zag bijvoorbeeld dat net over de grens dat 40 graden wordt berekend. Dus ja, dat zijn...
1: Dat zijn records, Frank. Dat kan toch niet anders?
2: Ja, bijna. We hebben ooit eens 41 gehaald op een enkele plek in België. Maar het, is, het zit sowieso dicht tegen het record. Veel warmer dan dat natuurlijk. Gelukkig, maar kan het niet worden natuurlijk.
1: En wordt het dan wat frisser in het weekend? Wordt het wat beter?
2: Stilke zaak.
1: Ja,
2: okay. Ja, stilke zaak. Zaterdag nog warm. Hè. 34 graden, 37 graden in het oosten. En vooral na de middag naar de avond toe is er kans op warmte-onweersbuien. En dan zondag zouden we rond de 29 graden zitten. In het oosten kan dat nog 32 graden worden. En ziet er dat het eigenlijk al rond de middag begint te onweren. Dus dan zou het allemaal sneller beginnen af te koelen. En daarna zitten we achter die regen- en onweerszone. Toch wat duidelijk minder warme lucht. Maar toch nog altijd aangenaam. Maandag 26 graden voor je toch op vele plaatsen. Dinsdag 24. Waarschijnlijk woensdag zou het dan in de loop van de dag gaan regenen. Dus stilkens aan, toch zeker voor de tweede helft volgende week lijkt het allemaal wat wisselvalliger te worden. Dat sowieso.
1: Kijk, de ene vindt het leuk, deze prachtige tropische temperatuur. De ander is opgelucht met het bericht wat je net bracht. Mm. Het is maar hoe je er kijkt. Maar Frank, we proberen ons fris te houden met z'n allen. Het zal moeilijk zijn. Dankjewel en tot morgen.

0: Maximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zei jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg, iemand een tong gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow. Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
5: Dit is Joe 80s and 90s.

0: nog een verrassing voor jullie. En vrijdag ook. We zijn al 2 weken uitgebreid. De 10e verjaardag van Sven en Anka aan het vieren. En volgend jaar is het gewoon 11e jaar. Dan zitten we in onze 2e cyclus. Whatever. Je bent terug, Anke.
1: Ik ben terug. Ja, wat een leuke ochtend was het.
0: Je hebt mij echt compleet verrast. Maar compleet verrast. Ik wist van niks.
1: Ja?
0: En ik was de hele tijd aan het nadenken. En ik wilde altijd achterhalen zo'n ding. Ik denk ook altijd de slimste van de hoop te zijn. Maar er waren veel die voor mij... Want er waren al mensen die vroeg Maximus hadden gestuurd. En ik dacht, ja, dat zal nu wel niet zo evident zijn. De premier, de keizer van Japan is op bezoek. Het was een staatsdiner gisteravond met Bart de Wever.
1: Er moet nog een begroting eigenlijk gefixt worden.
0: Er moeten een paar gaten gevuld worden. Dus ik dacht, ja, daar gaat geen tijd zijn. Maar je bent bij Maximus geweest.
1: Weet je wat zo grappig is? Hè?
0: Wat?
1: In de films, hè? Als je dan op het kantoor gaat van de prime minister.
0: Ja.
1: Ja, dat is altijd zo chic en vooral veraf van de bevolking. Wow. Maar ja, ik had het gevoel van, wij mochten daar overal rondlopen.
0: Ja.
1: Sander en ik. Overal. De kattenbak staat dan ook zo in die bureau. Allee, heb ik mogen zien. Ik bedoel, overal is kattenspeelgoed. Ik was precies gewoon bij iemand thuis.
0: Ja.
1: En werd zo vrijgelaten. Allee, het was zo het omgekeerde van in de film. Heel volks, heel toegankelijk, heel gezellig.
0: Maar of dat de premier er ook even bij kwam, dan was ik helemaal verrast. Toen ik dacht, oké, ze zit aan wedstrijd 16. Plotseling zeg jij, het baasje is er ook bij, meneer de Wever.
1: Maar die geniet ook. Die is zo lief met die katten.
0: Ja, echt waar.
1: Oh,
0: ja,
1: cute. Ja. Ze waren allebei... Ik weet niet wie ik het schattig stond. Maximus of Bart?
0: Oei. Nee, dat weet ik niet.
1: Ze waren alle twee alle twee zo gereserveerd. Zo van, je snapt zo de klik tussen hen.
0: Dus die twee.
1: Ik dacht, die twee hebben elkaar gevonden, zeg. Good times, great music. Sven en Anke.

0: Giorgio. Bij ons in de studio, de leukste receptionisten van het land.
1: Oh, ze zijn allemaal leuk hier, hè?
0: Oh, ja.
1: Allee, sorry, Evie, ja. Ze zijn allemaal wel leuk.
0: Maar Evie, ja, ik ken Evie nu al echt. Hoe lang kennen we elkaar, Evie? Ja. 20, meer dan, hoe lang werk jij hier?
2: 23.
1: Wacht, Evie, je moet echt wel dichter 21. In de microfoon praten.
2: 23
0: jaar. En ik 21, dus ja, ik bedoel, hallo, 21 jaar, Evie aan de receptie. Kleurt je dag, kleurt je leven elke dag. Lieve schat, je hebt een boek geschreven.
2: Klopt.
0: Boezemvrienden.
2: Ja.
0: Want jij bent ziek geweest een hele tijd. Je hebt borstkanker gehad. Wanneer was dat ook alweer?
2: 5 jaar geleden ondertussen.
0: 5 jaar geleden?
2: Ja, ik was net 40 geworden.
0: Goh.
2: Dus, een happy 40er. En ja. Plots kreeg ik dat nieuws. Hè. Mevrouw, je hebt borstkanker. Dat was, ja. Mijn leven staat echt stil op dat moment. Dat is iets dat ik nooit in mijn leven ga vergeten. Dat is een shock echt. Want ik dacht, je moet op een sneltrein direct van onderzoeken, wachten, behandelingen. Ja. Uw leven wordt plots een schema. En je moet mee, je hebt geen keus. En ik weet dat ik heel snel erkenning zocht, lotgenoten. Want wie kan het u beter zeggen dan iemand die in hetzelfde traject zit? En ik vond dat eigenlijk niet direct. In het ziekenhuis word je enorm goed begeleid, medisch, ook mentaal. Dus ja, ik ben beginnen schrijven als therapie. En zo is Boezemvrienden ontstaan. Het is eigenlijk een boek dat ik zelf had willen lezen op het moment dat ik ziek geworden ben.
0: Ja, je noemde het daarnet, dat vond ik heel mooi. Boezemvrienden is eigenlijk een borstkanker voor dummies.
2: Ja, het is echt mijn verhaal, hoe dat ik het ervaren heb.
0: Ja.
2: Met tips, met tricks, van hoe ga je door zo'n traject? Want er komt zoveel op je af. En ja, ik hoop dat ik er mensen mee kan inspireren. Ik heb nu ondertussen al heel veel mensen die mij sturen van kijk Evie, ik ben uw boek aan het lezen. Ik zit in dit traject. Ja. Exact wat jij schrijft, dank u. En daarvoor heb ik het gedaan, omdat ik het zo belangrijk vind.
0: Ja, voor
2: dat ik er mensen mee kan. Ja, zeker.
0: Want zoveel vrouwen zitten in die situatie of zaten erin.
2: Heel veel. 1 op de 7 vrouwen krijgt borstkanker.
0: Dat is gigantisch.
2: Dat is en 5 jaar geleden was dat 1 op de 9. Dus we zijn 5 jaar later.
1: Neemt toe eigenlijk.
2: Neemt echt toe.
0: Ja. En het is niet alleen jij die die diagnose krijgt, maar je gezin, je vrienden. Voor hen is dat ook een mokerslag.
2: Zeker.
0: En voor hen is het denk ik ook interessant zo'n boek om te weten van hoe moet je met elkaar omgaan in deze situatie.
2: Dat staat er allemaal heel uitgebreid in. Ook hoe vertel je dat aan kinderen. Mijn kindjes waren toen 7.
0: Maar ja, lieveke.
2: Dat is het moeilijkste wat ik ooit heb moeten doen. Dat vertellen aan mijn kinderen van mama heeft borstkanker. Die zeiden direct van ga jij dood?
0: Natuurlijk.
2: Want kinderen associëren dat direct. En nu hebben we dat dan heel transparant en goed kunnen aanpakken. Het staan ook allemaal tips in hoe dat we dat gedaan hadden. Dat we dat een beetje op een leuke, als je het zo kunt zeggen, manier aan hen overgebracht. En door dat traject, die zeiden ook, we gaan dat niet kanker noemen. Mama, dat zijn monstertjes die we gaan verslaan.
0: Oh.
2: En ik had toen ook eikeltjes geraapt naar het aantal chemo's dat ik moest krijgen. En na elke chemo slaan wij een eikeltje stuk. En
0: dat
2: monstertje. En zij konden dan ook zien van, oké, nog 5 eikeltjes en de kanker is verslaan van mama.
0: Oh, wow.
2: En zo hebben we dat dan gedaan.
1: Is dat ook gelukt, Evie? Ben je helemaal oké nu?
2: Ik ben oké nu, ja. Dus ik ga oud vasthouden, maar ik ben helemaal terug oké. En je draagt dat wel mee voor de rest van je leven. Maar ik probeer angst zeker niet te laten overheersen. Ik pluk de dag nog meer. Ik leef nog bewuster. Ik vier het leven echt elke dag. Het is cliché, maar het moet. Mm-hmm. Want we hebben alleen maar nu en uw leven kan op 1 minuut zo veranderd zijn. Dus ik ben dankbaar dat ik er nog ben. Dankbaar dat ik hier mag staan met mijn boek. Dat ik zo mooi vind. Het is mijn 3e kindje.
0: Ja,
2: dus ik ben super fier op.
0: Voor mensen die het heel graag willen aankopen. Boezemvrienden van Evie van de Veire. En op de cover, het is prachtig fluoroze. Met dan zo jouw pompelmoezen eigenlijk. Die mooi geëtaleerd staan.
1: Echt wel letterlijk.
2: Maar daar zit iets achter.
0: Oké.
2: Okay. Ja, dus pompelmoes is de enigste vrucht dat je niet mag eten als je chemo krijgt bij borstkanker. Omdat dat de werking doet afnemen. Dus ik dacht, we kiezen pompelmoes en dan gaan mensen zich dat herinneren. Dat beter niet eten.
1: Goed. Boezemvrienden, dat is het boek van Evie. Dankjewel dat je wel komen vertellen.
2: Super fijn, jullie
1: en
2: bedankt.
1: En fijn, ja, je geniet van het leven. En we zien ook elke keer als je binnenkomt de smile van Evie, jongens. Dat is...

0: overweg op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
1: Ja, niet nu.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
2: Excusa, señoras.
0: ...net een lift naar het strand had beloofd.
2: Batteria platte. Completa.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
4: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
3: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
4: Allee.
5: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Wacht niet op de zolder bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar al in.
7: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
10: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Dit is
12: Joe.
11: Joe, 80s and 90s.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding. 3 jaar geleden overleden een vrouw van 65 en een jongetje van 5 in een park tijdens storm Kieran. De stad had meer maatregelen moeten nemen, oordeelt de rechtbank. Die sprak van een gebrekkig bomenbeleid. De stad is teleurgesteld, zegt haar advocaat Louis de Grote.
4: Dat is een enorme verrassing voor ons. In die zin dat we altijd van nodig zijn geweest dat dat bomenbeleid wel degelijk conform de norm was. In die zin gaat van dit vonnis natuurlijk ook wel mogelijk een zekere precedentswaarde uit. Dat het goed mogelijk is dat er andere steden en gemeenten deze zaak mee volgen en nagaan wat dat de rechter nu verwacht.
3: We veranderen te weinig van ziekenfonds. Meer dan 8 op de 10 Belgen zouden geld besparen als ze veranderen. Tot zelfs meer dan €800. Dat blijkt uit cijfers waar De Morgen over schrijft. Vooral gezinnen met kinderen kunnen vaak een voordeligere mutualiteit vinden. Al kijk je best naar meer dan enkel de prijs, zegt gezondheidseconoom Dominique van Dijk.
5: Maar vooral welke voordelen het beste aansluiten bij die behoeften die dat je hebt. Bijvoorbeeld borstvoedingspremies, kraamzorg, kinderopvang. Als kinderen wat ouder zijn, bijvoorbeeld op vlak van tandzorg, orthodontie. Maar ook wanneer mensen wat ouder worden, bijvoorbeeld op vlak van suikerziekte.
3: In totaal wisselden 63.000 mensen in 2024 van ziekenfonds. Dat is minder dan 1%. Bij zware bosbranden in het zuiden van Frankrijk is al bijna 200 hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende mensen werden er uit voorzorg geëvacueerd. In totaal zijn meer dan 320 brandweerlieden ter plaatse. Een van hen raakte licht gewond. Er ging ook een brandweerwagen in vlammen op. Een deel van de brand is intussen onder controle. Het is zonnig en er staat weinig wind, maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, maxima tot zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden, zondag 30 graden.
2: Dit is Joe.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja. Carrefour.
2: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
3: Oh, maar mijn koersfiets is helemaal op de klok.
2: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
3: Zelfs met een helm is ge... Hallo.
2: Etias. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
4: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech?
4: Wat?
5: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
4: Oh nee?
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radion.
8: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand, Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be.
9: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
10: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ritchie, citroen met framboos...
13: Ritchie, Belgische limonade.

0: smaak.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Excuse me.
3: Ja.
2: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
1: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
2: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
3: Oh, wacht er.
1: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
4: Go Yellow!
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.
7: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij Ford verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
8: Ford.
9: Zij de Vos.
10: Ja, Lemmis.
9: Wat gooien we straks op de barbecue?
10: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
9: Een goeie viski.
10: Of een lekkere langoustien.
9: Oh ja, daar heb ik al langoustien in. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
11: Dat is
12: de Vos Lemmis. Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
13: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Dit is Joe

0: vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu en goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
4: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
8: Goedemorgen. De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding. 3 jaar geleden overleden een vrouw van 65 en een jongetje van 5 in een park tijdens storm Kiran. De stad had meer maatregelen moeten nemen, oordeelt de rechtbank. Die sprak van een gebrekkig bomenbeleid. De stad is teleurgesteld, zegt haar advocaat Louis de Grote.
9: Dat is een enorme verrassing voor ons. In die zin dat we altijd van oordeel zijn geweest dat dat bomenbeleid wel degelijk conform de norm was. Het vonnis is op vandaag niet definitief. We zullen nu zien, na lezing van het vonnis, of dat er eventueel van onze kant een beroep komt.
8: In totaal moet Stad Gent ruim €265.000 aan schadevergoedingen betalen. We pauzeren veel te weinig als we met de auto op reis gaan. Amper de helft van de Belgen pauzeert regelmatig. 1 op de 5 pauzeert pas bij de eerste tekenen van vermoeidheid. Dat blijkt uit een bevraging van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Stef Willems.
10: Als je niet elke 2 uur gaat stoppen, is de kans groter dat je vermoeid achter het stuur zit. En dan kan dat inwerken op je concentratievermogen. Kan ervoor zorgen dat je minder snel gaat kunnen reageren. Sommige bestuurders vallen mogelijk zelfs in slaap achter het stuur. Dus dat zijn allemaal zaken die je natuurlijk wil vermijden wanneer dat je op reis vertrekt.
8: De helft van de Belgen vertrekt deze zomer met de auto op reis. Meer dan 1 op de 4 legt daarbij meer dan 1000 kilometer af. Dieseltanken wordt weer een beetje duurder. Morgen komt er net geen 2 cent per liter bij. Je betaalt aan de pomp dan tot maximaal €1,92 per liter. Opvallend, want sinds het voorlopige vredesakkoord in het Midden-Oosten daalden de energieprijzen net. Het is zonnig en er staat weinig wind, maximaal tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, maximaal tot zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, zaterdag tot 38 graden en zondag 30 graden.
7: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
3: 4.000?
0: Ça va toch, dat is €20.
3: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waarom vis?
0: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
5: Wilt jij met mij een meloen delen?
6: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen.
7: Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkocht.

0: zonder prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
2: Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
7: We love you, Belgium!
6: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
7: Jackpot, we love you!
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro.
7: Hey,
6: Lotto.
7: Let's go!
6: Omdat het kan.
8: Joe, 80's en

4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een licht?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Dit is Joe 80.

0: om er tussenuit te knijpen, inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zei jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
6: Goedemiddag. De brandweer gaat staken voor onbepaalde duur. En dat vanaf nu zaterdag. Dat hebben de vakbonden aangekondigd in een persbericht. Omdat ze het niet eens zijn met de hervormingen bij de brandweer. Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
7: Wij moeten vaststellen dat deze hervorming eigenlijk niets meer is dan een grote besparingsoefening op brandweer, waarbij men geen rekening houdt met de veiligheid en het welzijn van het brandweerpersoneel, nog met de veiligheid en de dienstverlening naar de burgers toe.
6: De brandweer zal wel komen in dringende gevallen, maar ze schrapt alle niet noodzakelijke oproepen. Twee VZW's die palliatieve zorg aanbieden in Antwerpen zouden geld verduisterd hebben. Bij 9 huiszoekingen in een fraudeonderzoek is de bestuurster van de VZW's opgepakt, een vrouw van 55. Ze zou geld naar een privérekening hebben overgeschreven en subsidies op een privérekening hebben laten toekomen. Er is ook bijna 100.000 euro cash in beslag genomen, net als 2 Mercedes'en. De vrouw komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Nooit eerder werden er in ons land zoveel vennootschappen opgericht. In totaal gaat het om bijna 44.000 vennootschappen tussen 1 mei 2025 en 30 april 2026. Dat is een stijging van 4,5%. Blijkt uit cijfers van de notarissen. Vooral in Wallonië zit het aantal oprichtingen in de lift, zegt notaris Jan Sap.
8: Daar zitten we met een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar. Opvallend heeft volgens ons te maken met de afschaffing van de kennisbedrijfsbeheer. Men moet in Wallonië niet meer bewijzen dat men voldoende kennis heeft van hoe een onderneming te runnen. Dat is in Vlaanderen en Brussel al een tijdje afgeschaft.
6: De meeste oprichters van een vennootschap zijn tussen de 25 en 40 jaar oud. In Frankrijk is een besmetting met ebola vastgesteld. Het gaat om een dokter die in Congo is geweest. Er is op dit moment een grote epidemie aan de gang. Meer dan 1000 mensen raakten al besmet. 245 mensen zijn al gestorven. Het is niet duidelijk hoe de Fransman eraan toe is. Voorlopig bestaat er ook nog geen vaccin tegen de gevaarlijke variant. Verzekeraars schatten dat er nog een 1100-tal schepen vastliggen in de Perzische Golf door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade in de zeestraat van Hormuz. Sinds die opgeheven is, gaat het daar wel elke dag vlotter, zegt Loïc van Staaij van de Koninklijke Belgische Redersvereniging.
9: Als we kijken naar het percentage, dan zitten we toch nog ongeveer 75% lager dan voor het begin van de oorlog. We hebben op een gemiddelde gezeten van 6 schepen per dag. Daar zijn we nu toch wel al een stuk voorbij. Er zijn ongeveer een 60-tal schepen doorgevaren. We weten ook dat dat minstens een aantal dagen gaat duren voor iedereen daar terug veilig uit is.
6: Om veiligheidsredenen wordt er niet gezegd welke Belgische schepen daar liggen te wachten. Vanmiddag volop zon en erg warm, maxima tot 37 graden. Vanavond blijft het nog erg warm, minima tot 20 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, maxima tot zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden, zondag 30 graden.
5: Dit is Joe 80s.

is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
2: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Joe, 80s en 90s.

0: 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag. De brandweer gaat staken voor onbepaalde duur en dat vanaf nu zaterdag. Dat hebben de vakbonden aangekondigd in een persbericht. Omdat ze het niet eens zijn met de hervormingen bij de brandweer. Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
5: Wij moeten vaststellen dat deze hervorming eigenlijk niets meer is dan een grote besparingsoefening op brandweer, waarbij men geen rekening houdt met de veiligheid en het welzijn van het brandweerpersoneel, nog met de veiligheid en de dienstverlening naar de burger toe.
4: De brandweer zal wel komen in dringende gevallen, maar ze schrapt alle niet noodzakelijke oproepen. Twee VZW's die palliatieve zorg aanbieden in Antwerpen zouden geld verduisterd hebben. Bij 9 huiszoekingen in een fraudeonderzoek is de bestuurster van de VZW's opgepakt, een vrouw van 55. Ze zou geld naar een privérekening hebben overgeschreven en subsidies op een privérekening hebben laten toekomen. Er is ook bijna €100.000 cash in beslag genomen, net als 2 Mercedes'en. De vrouw komt vandaag voor de onderzoeksrechter. In Frankrijk is een besmetting met ebola vastgesteld. Het gaat om een dokter die in Congo is geweest. Daar is op dit moment een grote epidemie aan de gang. Meer dan 1000 mensen raakten al besmet. 245 mensen zijn al gestorven. Het is niet duidelijk hoe de Fransman eraan toe is. Voorlopig bestaat er ook nog geen vaccin tegen de gevaarlijkere variant. Verzekeraars schatten dat er nog 1100 schepen vastliggen in de Perzische Golf door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade in de zeestraat van Hormuz. Sinds die opgeheven is, gaat het daar wel elke dag vlotter, zegt Loïc van Staaij van de Koninklijke Belgische Redersvereniging.
6: Als we kijken naar het percentage, dan zitten we toch nog ongeveer 75% lager dan voor het begin van de oorlog. We hebben op een gemiddelde gezeten van 6 schepen per dag. Daar zijn we nu toch wel al een stuk voorbij. Er zijn ongeveer een 60-tal schepen doorgevaren. Dan weten we ook dat dat minstens een aantal dagen gaat duren voor iedereen daar terug veilig uit is.
4: Om veiligheidsredenen wordt er niet gezegd welke Belgische schepen daar liggen te wachten. En dan nog een opvallende comeback in het voetbal. De Braziliaanse sterspeler Ronaldinho komt uit voetbalpensioen. Hij tekent een contract bij Ravenna in de Italiaanse derde klasse. Het lijkt wel een commerciële stunt, want Ronaldinho is 46. Hij wil de laatste goal van zijn carrière scoren in een Ravenna-t-shirt. Vanmiddag volop zon en erg warm, maxima tot 37 graden. Vanavond blijft het nog erg warm, minima tot 20 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, maxima tot zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden en zondag 30 graden.
3: Dit is Joe.

0: Videoland. Dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie. Auto 5.
1: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
2: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
3: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
4: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
5: Oppassen!
4: Nee,
3: we reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
6: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
7: Ik zat eens op zoek.
6: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Nou, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
9: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
10: Wilt jij met mij een meloen delen?
11: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
12: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomer essentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
13: Nu VIP-solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
14: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
15: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2+.

0: Ik dat vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zalige verjaardagspeech.
1: Oh, merci. En wel, dan kunnen we dan beginnen. Ik call de sweet chili.
2: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
1: Hé, hey, hoe dat?
2: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
1: Oh. Ja! Lemmes.
2: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmes. Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech.
4: Nou wat?
5: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
4: Oh nee.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistans. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
6: Europassistans, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistans.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radion.
7: Kessie, Kendo, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
8: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming 1+1 gratis. Mooi weer van...

0: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
1: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
3: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag. Het was nog nooit zo warm op 24 juni, sinds het begin van de temperatuurmetingen. Want het werd zo net 33,2 graden in Ukkel. En daarmee breken we het dagrecord van exact 50 jaar geleden. Het wordt wellicht deze namiddag nog warmer. Ook de komende dagen wordt het dagrecord nog verbroken. Wellicht beleven we de nacht van donderdag op vrijdag ook de warmste nacht. De stad Gent gaat in beroep tegen zijn veroordeling voor onopzettelijke doding na storm Kieran 3 jaar geleden. Dat laat hun advocaat weten. Tijdens de storm kwamen een vrouw van 65 en een jongetje van 5 in een park om het leven. De rechter vond het bomenbeleid van Gent gebrekkig. De stad benadrukt dat het om een ongeluk gaat en niemand dit had kunnen voorkomen. Onze auto's worden steeds groter. Elk jaar gemiddeld 1,2 centimeter langer en een halve centimeter hoger. En dat is slecht nieuws voor de verkeersveiligheid, blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport. Bij grotere wagens word je als voetganger bijvoorbeeld vaker op het hoofd geraakt, wat voor ergere verwondingen zorgt. Daardoor zouden er tegen 2040 elk jaar 400 extra doden in het verkeer vallen. Vanmiddag volop zon en erg warm, maxima tot 37 graden. Vanavond blijft het nog erg warm, minima tot 20 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, maxima tot zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, zaterdag tot 38 graden en zondag 30 graden.
5: Dit is

0: wassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
1: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
2: Ik wacht op de solden, schat.
1: Ja.
3: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
5: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
6: We love you, Belgium!
5: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
7: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
8: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
9: Excuse me.
10: Ja.
9: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
10: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
8: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
13: Info en voorwaarden op carglass.be.
14: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Supporters opgelet, bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen.
17: Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag.
18: Carrefour.
19: Dit is Joe 80s and 90s.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Knaldi.
3: Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag. Luna Hendricks stopt met kunst schaatsen. Dat heeft ze daarnet aangekondigd op een persconferentie. De twijfels over Hendricks' toekomst waren er al langer, maar het is nu de juiste beslissing, zegt ze.
4: Omdat ik voor mezelf eigenlijk het nog heel graag doe, maar ik weet gewoon dat het lichaam een struikelblok is. Het is gewoon mijn niveau. Ik kan op mijn niveau blijven, maar mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alles wat er aankomt, alle nieuwe opkomende talenten.
3: Hendricks behaalde in totaal 6 medailles op EK's en WK's. 2 jaar geleden werd ze nog Europees kampioene. Luna Hendricks is 26. De stad Gent gaat in beroep tegen zijn veroordeling voor onopzettelijke doding na storm Kieran 3 jaar geleden. Dat laat hun advocaat weten. Tijdens de storm kwamen een vrouw van 65 en een jongetje van 5 in een park om het leven. De rechter vond het bomenbeleid van Gent gebrekkig. De stad benadrukt dat het om een ongeluk gaat en niemand dit had kunnen voorkomen. En het was nog nooit zo warm op 24 juni, sinds het begin van de temperatuurmetingen. Vanmiddag werd het 33,2 graden in Ukkel. Weerman David de Heenouw.
5: Iets na 1 uur is het dagrecord uit 1976 naar de Prullenmand verwezen. Ook de komende dagen worden dagrecords verbroken morgen en overmorgen van respectievelijk 33,6 en 33,5 graad, ook uit 1976. Dus 3 dagrecords op rij in deze hittegolf.
3: En donderdag op vrijdag krijgen we wellicht de warmste nacht ooit. Vanmiddag volop zon en dus erg warm, tot 37 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag nog tot 38 graden, zondag 30 graden.
2: Dit is Joe

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tong gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
1: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
2: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
3: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
4: Oppakken!
3: Nee!
2: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
5: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
6: 4000?
5: Ça va toch, dat is 20 euro.
6: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waarom vis?
5: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Fantasialand. Waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
14: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Koffer gestolen in Kreta.
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag. In Gent staan bijna 40 mensen terecht in een groot proces rond mensenhandel en seksuele uitbuiting. De bende liet honderden Chinese jonge vrouwen naar hier komen en naar andere Europese landen om ze dan in de prostitutie te dwingen. Ze werden gelokt met dat ze zogezegd veel geld zouden verdienen. Het parket vraagt 10 jaar cel en meer dan een miljoen euro boete voor de kopstukken. De uitspraak volgt wellicht pas na de zomer. Hitte zorgt voor zwaardere pollenallergieën. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven bij honderdduizenden patiënten in 20 jaar tijd. Je hoort professor Gijs Pottelbergs.
6: Het warme weer op zich, dat zorgt voor meer pollen. Maar we zien, als we ook rekening houden met het feit dat er meer pollen zijn, dat er dan door de hitte nog feller gereageerd wordt. Dus de twee effecten versterken elkaar. De hitte nu zorgt dat meer mensen zoveel last hebben dat ze ervoor naar de dokter komen om medicatie te vragen of om extra medicatie te vragen.
5: En je hebt ook dubbel zoveel kans om hooikoorts te ontwikkelen bij extreem warm weer. En ook astmaklachten nemen toe. Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen. Dat heeft ze daarnet aangekondigd op een persconferentie. De twijfels over Hendricks' toekomst waren er al langer, maar het is nu de juiste beslissing, zegt ze.
7: Omdat ik voor mezelf eigenlijk het nog heel graag doe, maar ik weet gewoon dat het lichaam een struikelblok is. Het is gewoon mijn niveau. Ik kan op mijn niveau blijven, maar mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alles wat er aankomt, alle nieuwe opkomende talenten.
5: Hendricks behaalde in totaal 6 medailles op EK's en WK's. 2 jaar geleden werd ze nog Europees kampioene. Luna Hendricks is 26. Vanmiddag volop zon en erg warm tot 37 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag nog tot 38 graden, zondag 30 graden.
4: Dit is Joe 80s.

Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open. Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Joe.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026. Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
2: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
3: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. Er zullen 72 getuigen verhoord worden op het assiseproces rond de aardappelboeren uit Waardamme die 4 jaar geleden zijn 2 dochters van 5 en 8 vermoorden. Dat is beslist op de inleidende zitting vandaag in de rechtbank in Brugge. De man van 47 zal op het assiseproces ook terecht staan omdat hij zijn ex probeerde te electrocuteren uit wraak. De vrouw zag haar ex-man vandaag voor het eerst terug in de rechtbank. Je hoort haar advocaat Christian van den Bussen.
4: Zij is angstig omdat zij nog altijd vreest voor represailles. Dus dubbel natuurlijk. Zij wil recht laten geschieden voor het Hof van Assisen. Anderzijds is er die onvermijdelijke angst, want de feiten in de zaak zijn verschrikkelijk. Zij verwachten dat de waarheid volledig wordt achterhaald en dat de feiten op een passende manier berecht worden.
3: Het Assisenproces start in september. Het parket van Luik opent een onderzoek naar de dood van 2 jongeren in Sprimont. Ze verdronken gisteren in een verlaten steengroeve. De 2 sprongen met een groep vrienden in het water om verkoeling te zoeken, maar het liep al snel fout. Alle hulp kwam ook te laat. Volgens de eerste bevindingen konden de tieners niet zwemmen. Het onderzoek moet nu uitwijzen wat er precies is gebeurd. Hitte zorgt voor zwaardere pollenallergieën. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven bij 100.000 patiënten in 20 jaar tijd. Je hoort professor Gijs Pottelberg.
5: Het warme weer op zich, dat zorgt voor meer pollen. Maar we zien, als we ook rekening houden met het feit dat er meer pollen zijn, dat er dan door de hitte nog feller gereageerd wordt. Dus de 2 effecten versterken elkaar. De hitte nu zorgt dat meer mensen zoveel last hebben dat ze ervoor naar de dokter komen om medicatie te vragen of om extra medicatie te vragen.
3: En je hebt ook dubbel zoveel kans om hooikoorts te ontwikkelen bij extreem warm weer. Ook astmaklachten nemen toe. De Franse arts die besmet is met het ebola-virus vloog gisteren nog met een vlucht van Air France van Kinshasa naar Parijs. De luchtvaartmaatschappij heeft de Franse overheid nu een lijst bezorgd met de namen van alle andere passagiers. Die worden nu gecontacteerd. De dokter was in Congo om daar te helpen. Al meer dan 1000 mensen zijn er besmet met ebola. Charleroi en Standaard spelen komend voetbalseizoen al hun matchen tegen elkaar zonder fans. Dat heeft het disciplinair comité voor het profvoetbal beslist. En het seizoen daarna zijn enkel thuisfans weer welkom. Aanleiding is de match op de laatste speeldag van het afgelopen seizoen vorige maand. Supporters bestormden het veld en er ontstonden rellen tussen fans van beide clubs. Standaard en Charleroi krijgen ook een boete van €10.000. Ze kunnen wel nog in beroep gaan. Het blijft nog lang zonnig en warm. Minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag al iets minder warm tot 30 graden.
2: Dit is Joe.

0: Zij de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Wat gooien we straks op de barbecue?
1: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
0: Een goeie visje.
1: Of een lekkere langoustine.
0: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie. Dat is
2: de Vos Lemmes.
3: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium! En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Jackpot, we love you! Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucie. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech?
4: Wat?
5: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
4: Oh nee.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radion.

0: bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond. Door de hitte is in alle natuurgebieden in Vlaanderen code geel voor brandgevaar van kracht. Dat meldt het agentschap Natuur en Bos, Jeroen de Nagel.
5: We houden dat de natuur droger is dan normaal, waardoor er ook sneller branden kunnen ontstaan. Dat we ook extra waakzaam zijn met natuurbeheerders en de brandweer. Dat natuurlijk roken en vuur maken in natuur- en bosgebieden ten strikte verboden is. En dat we de bezoekers aanmanen om voorzichtig te zijn en bij eventuele rookpluimen zo snel mogelijk de hulpdiensten te verwittigen.
4: Vanaf het weekend zou het brandgevaar wel weer afnemen, dan wordt er onweer voorspeld. En door die hitte mogen treinen ook minder snel rijden. Hoge snelheidstreinen tussen Brussel en Frankrijk mogen tot en met zaterdag maar 170 km per uur in plaats van 300 km per uur rijden. En dat telkens van 1 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Dat heeft spoornetbeheerder Infrabel beslist. Die wil daarmee voorkomen dat de bovenleidingen door de hitte beschadigd raken. Intussen breidt Frankrijk zijn code rood verder uit. Vanaf morgen geldt daar code rood in 72 departementen, 14 meer dan vandaag. Intussen nemen ook heel wat organisatoren van evenementen maatregelen. Op dagfestivals Werchter Boutique en Werchter Parklife dit weekend komen er extra drinkwaterpunten. De organisatie voorziet ook extra schaduwzones, vernevelaars en zonnecrème. Festivalgangers wordt gevraagd om een pet of hoed te dragen en voldoende water te drinken. Er zullen 72 getuigen verhoord worden op het assiseproces rond de aardappelboer uit Waardamme die 4 jaar geleden zijn 2 dochters van 5 en 8 vermoordde. Dat is beslist op de inleidende zitting in de rechtbank in Brugge. De man van 47 zal op het assiseproces ook terecht staan omdat hij zijn ex probeerde te elektrocuteren uit wraak. De vrouw zag haar ex-man vandaag voor het eerst terug in de rechtbank. Je hoort haar advocaat Christian van den Bussen.
6: Zij is angstig omdat zij nog altijd vreest voor represailles. Dus dubbel natuurlijk. Zij wil recht laten geschieden voor het Hof van Assisen. Anderzijds is er die onvermijdelijke angst, want de feiten in de zaak zijn verschrikkelijk. Zij verwachten dat de waarheid volledig wordt achterhaald en dat de feiten op een passende manier berecht worden.
4: Het Assisenproces start in september. Tennis dan, Greet Minne is uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde voor het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Ze verloor die in 2 sets van een Wit-Russische. In totaal zijn al 5 Belgen zeker van hun deelname, onder wie Elise Mertens en Hanne van de Winkel. Het toernooi van Wimbledon begint volgende maandag. Het blijft nog lang zonnig en warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.
3: Dit is Joe 80s.

0: Nooit wat pech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
1: Ja, maar niet nu.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
2: Excusa, señoras.
0: ...net een lift naar het strand had beloofd.
2: Batteria platte. Completa.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
4: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
5: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
6: Oh, wat er?
4: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
7: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
8: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
9: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
8: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
9: Allee.
10: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
11: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
12: Wilt jij met mij een meloen delen?
13: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
5: Auto 5.
6: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
5: Auto 5.
7: Ritchie, citroen met framboos.
8: Ritchie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
9: Ritchie. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
10: Pearl, Pearl, Pearl.
9: Voorwaarden op pearl.be.

0: Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert u witte beentjes maar al in.
2: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. De vrouw van 53 die gisteren haar man van 56 aanreed in De Haan is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Voorbijgangers vonden de man dood terug op straat. Zijn partner had hem aangereden en was daarna weggevlucht. Het is nog niet duidelijk waarom. De vrouw wordt nu verdacht van doodslag en vluchtmisdrijf. Vrijdag komt ze voor de raadkamer die beslist of ze in de gevangenis moet blijven. Sportartsen raden af om in dit weer intensief te sporten. Vooral voor amateursporters, want dat kan door de hitte gevaarlijk zijn. Verschillende sportevenementen zijn daarom dit weekend al afgeschaft. Sportarts Tom Tuurlings.
5: Als je gaat sporten, ga je eigenlijk 20 maal meer warmte produceren. En ook heel veel zweet om die koeling te krijgen. En natuurlijk, dat systeem komt ergens tot een rek die niet meer verder kan. En dan ga je in problemen geraken. Want dan gaat je kerntemperatuur zodanig stijgen dat die ver boven die 37 graden is. Als je dan echt nog verder gaat stijgen, dan ga je echt in medische problemen geraken.
4: Als je toch wil sporten, doe dat dan ofwel vroeg of net laat. Of kies voor sporten binnen, in de fitness bijvoorbeeld. En door de hitte is in alle natuurgebieden in Vlaanderen code geel voor brandgevaar van kracht. Dat meldt het agentschap Natuur en Bos, Jeroen de Nagel.
6: We denken dat de natuur droger is dan normaal, waardoor er ook sneller branden kunnen ontstaan. Dat we ook extra waakzaam zijn met natuurbeheerders en de brandweer. Dat natuurlijk roken en vuur maken in natuur- en bosgebieden ten strikte verboden is. En dat we de bezoekers aanmanen om voorzichtig te zijn en bij eventuele rookpluimen zo snel mogelijk de hulpdiensten te verwittigen.
4: Vanaf het weekend zou het brandgevaar wel weer afnemen, dan wordt er onweer voorspeld. Intussen breidt Frankrijk de alarmfase voor hitte verder uit. Vanaf morgen geldt daar code rood in 72 departementen. Dat zijn er 14 meer dan vandaag. In die departementen wonen samen zo'n 51 miljoen Fransen. Infrabel besliste intussen dat de hoogsnelheidstreinen tussen Brussel en Frankrijk tot en met zaterdag maar 170 km per uur mogen rijden in plaats van 300. En dat tijdens de warmste uren van de dag om te voorkomen dat de bovenleidingen beschadigd raken door de hitte. De Vredesraad van Amerikaans president Trump komt volgende week samen op Cyprus, dat melden media daar. Die raad moet een einde maken aan alle oorlogen wereldwijd. En Trump is daarbij aangesteld als voorzitter voor het leven. Zo goed als alle Europese landen verzetten zich tegen de Vredesraad, omdat het de VN wil vervangen. Volgende week staat de heropbouw van de Gazastrook op het programma. Het blijft nog lang zonnig en warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.
3: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
7: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Ah, top, hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC. Beweegt met je mee.
9: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur. En zo dichtbij.
10: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
11: Bellorta, Bellorta. Verbonden door smaak.
12: Zo 80's en

0: vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
3: Ford.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
5: Dit is Joe 80s en 90s.

is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
4: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
5: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 8 uur.
7: Goedenavond. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd het vanmiddag 35,1 graden. Daarmee is het vorige dagrecord van 50 jaar geleden verbroken. Sportartsen raden intussen af om in dit weer intensief te sporten, vooral voor amateursporters. Sportarts Tom Tuelings.
8: Als je gaat sporten, ga je eigenlijk 20 maal meer warmte produceren en ook heel veel zweet om die koeling te krijgen. En natuurlijk, dat systeem komt ergens tot een rek die niet meer verder kan. En dan ga je in problemen geraken, want dan gaat je kerntemperatuur zodanig stijgen dat die ver boven die 37 graden is. En als je dan echt nog verder gaat stijgen, dan ga je echt in medische problemen geraken.
7: Als je toch wil sporten, doe dat dan ofwel vroeg of net laat, of kies voor sporten binnen in de fitness bijvoorbeeld. De regering verbiedt de verkoop van bepaald vuurwerk aan particulieren. Het gaat om vuurwerk dat vaak gebruikt wordt bij rellen, zoals Bengaals, vuurfakkels en knalvuurwerk met een grote springlading. De overheid gaat daar ook strenger op controleren. Het verbod geldt vanaf volgende week zaterdag. Het zal enkele weken duren om alle 11.000 schepen te evacueren uit de Straat van Hormuz. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties. De evacuatie is gisteren gestart, gebeurt in samenwerking met onder meer Iran en de VS. Op die schepen zitten door de oorlog al meer dan 3 maanden duizenden bemanningsleden vast. Het blijft nog lang zonnig en warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.
6: Dit is Joe.

0: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto5.
1: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Joe 80's en

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. De politie ziet al maar meer gevallen van phishing. Vorig jaar waren er maar liefst een derde meer aangiftes en een tiende meer aangiftes van informatica-fraude, zoals hacking bijvoorbeeld. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de federale politie. En dat is in de realiteit wellicht nog een pak meer, want niet iedereen doet aangifte. Anne Berger.
2: Criminelen die vroeger uit waren op geld door in te breken, door diefstallen te plegen enzovoort, gaan zich nu meer concentreren op die online wereld en gaan proberen om via phishing bijvoorbeeld of via informatica fraude of andere manieren op een makkelijke manier aan geld te geraken van mensen zonder daar ook fysiek bij te moeten tussenkomen.
1: Er waren vorig jaar in totaal wel iets minder misdrijven en het aantal woninginbraken staat op het laagste niveau ooit. De regering verbiedt vanaf volgende week zaterdag de verkoop van bepaald vuurwerk aan particulieren. Het gaat om vuurwerk dat vaak gebruikt wordt bij rellen, zoals bengaasvuur, fakkels en knalvuurwerk met een grote springlading. Relschoppers gebruiken dat al maar vaker om vernielingen aan te richten of politie te bekogelen. De overheid gaat er ook strenger op controleren. Het zal enkele weken duren om alle 11.000 schepen te evacueren uit de Straat van Hormuz, dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties. De evacuatie is gisteren gestart. Het gebeurt in samenwerking met onder meer Iran en de VS. Op die schepen zitten door de oorlog ook al meer dan 3 maanden duizenden bemanningsleden vast. Het blijft nog lang zonnig en warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De politie ziet al maar meer gevallen van cybercriminaliteit. Vorig jaar waren er maar liefst een derde meer aangiftes van phishing en een tiende meer aangiftes van informatica-fraude, zoals hacking bijvoorbeeld. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de federale politie. Dat is in realiteit wellicht nog een pak meer, want niet iedereen doet aangifte. Anne Berger.
2: Criminelen die vroeger uit waren op geld door in te breken, door diefstallen te plegen enzovoort, gaan zich nu meer concentreren op die online wereld en gaan proberen om via phishing bijvoorbeeld of via informatica-fraude of andere manieren op een makkelijke manier aan geld te geraken van mensen zonder daar ook fysiek bij te moeten tussenkomen.
1: Het aantal woninginbraken staat dan ook op het laagste niveau ooit. In Bretagne, in Frankrijk, is een jongen van 10 aangeklaagd voor een mesaanval en een poging tot verkrachting. Dat meldt het Openbaar Ministerie daar. De jongen probeerde vorige week een vrouw van 22 te verkrachten toen ze aan het sporten was in een bos. De jongen stak haar in de arm en buik en vluchtte daarna weg. Omdat hij minderjarig is, zit hij niet in de cel. Hij mag 's avonds en 's nachts zijn huis niet verlaten. En hij heeft ook een contactverbod met het slachtoffer. Het onderzoek loopt nog. In Frankrijk zijn 5 mensen in quarantaine geplaatst nadat ze op hetzelfde vliegtuig zaten als de arts die terugkeerde uit Congo en daar besmet raakte met ebola. Dat meldt de Franse minister van Volksgezondheid. De arts had geen symptomen toen hij gisteren aankwam. Het is niet duidelijk hoe hij er nu aan toe is. Frankrijk is het eerste land buiten Afrika waar een ebola-besmetting is vastgesteld. Hans van Aken hoopt dat hij zaterdag in de basis mag starten op het WK. Dat zei hij daarnet op een persconferentie. Dan spelen onze Rode Duivels hun cruciale wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 wedstrijden gelijkspel tegen Iran en Egypte moeten ze winnen of gelijk spelen om door te gaan. Maar winnen blijft wel het doel, je hoort van Aken.
3: Eerst is het altijd leuk als ze positief over je babbelen dan negatief. Maar eigenlijk moeten wij ons als groep zich daar proberen een beetje toch van af te sluiten en te kijken naar wat de beste mogelijkheden zijn tegen de tegenstanders die we voorkrijgen. En natuurlijk hoop ik ook zelf om zoveel mogelijk te spelen, om mijn steentje bij te dragen. Maar uiteindelijk ligt die keuze bij de bondscoach.
1: En Jeremy Doku was opnieuw aanwezig op de training in de VS na de geboorte van zijn zoontje in Londen. Hij had ook nog last van een luchtweginfectie. Het is afwachten of hij fit genoeg is voor de match zaterdag om 5:00 ochtends. Vannacht blijft het warm bij minima rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden. Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Vrijdag kan de temperatuur oplopen tot 40 graden. Dat meldt het KMI in zijn nieuwste weerbericht. Dat is daarmee de warmste dag deze week. Pas in het weekend begint het af te koelen. Vandaag sneuvelde ook het dagrecord. Het was de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd 35,1 graden gemeten. De warmste dag ooit in ons land was trouwens op 25 juli 2019. Toen werd het 41,8 graden. In Bretagne, in Frankrijk, is een jongen van 10 aangeklaagd voor een mesaanval en een poging tot verkrachting. Dat meldt het Openbaar Ministerie daar. De jongen probeerde vorige week een vrouw van 22 te verkrachten toen ze aan het sporten was in een bos. De jongen stak haar in de arm en buik en vluchtte daarna weg. Het onderzoek loopt nog. De Rode Duivels willen hun laatste groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland absoluut winnen. Dat heeft Hans van Aken gezegd tijdens het persmoment. Ze speelden 2 keer gelijk tegen Egypte en Iran. En nu moeten ze winnen of gelijk spelen om door te gaan. Je hoort van Aken.
2: Eerst is het altijd leuk als ze positief over u babbelen dan negatief. Maar eigenlijk moeten wij ons als groep zich dan proberen een beetje toch van af te sluiten. En te kijken naar wat de beste mogelijkheden zijn tegen de tegenstanders die we voorkrijgen. En natuurlijk hoop ik ook zelf om zoveel mogelijk te spelen. Om een steentje bij te dragen. Maar uiteindelijk ligt die keuze bij de bondscoach.
1: Jeremy Doku trainde trouwens alweer voorzichtig mee vandaag. Dat hij last had van een luchtweginfectie en over en weer vloog naar Londen voor de geboorte van zijn zoon. Het is afwachten of hij fit genoeg is voor de match zaterdag. Het blijft warm vannacht bij minima rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden dan.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Vanaf september betaal je opnieuw minder inschrijvingsgeld voor taallessen in het volwassen onderwijs. Dat is vanmiddag goedgekeurd in het Vlaams parlement. Het gaat dan om opleidingen Frans, Engels en Duits. Die talen worden het meest gevraagd op de arbeidsmarkt. Eerder werd het inschrijvingsgeld verhoogd, maar daar kwam veel kritiek op en een pak minder mensen schreven zich in. De opleidingen kosten nu nog 4 euro per lestijd en dat zou dan verlagen naar een dikke 2 euro. Wereldwijd sterven er elk jaar zo'n 500.000 mensen door de hitte. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In Europa alleen al gaat het om 200.000 mensen. Vooral ouderen, zieken, zwangere vrouwen, kinderen en arbeiders die in de hitte moeten werken, zijn kwetsbaar. De WHO maakt zich daar zorgen over, want extreme hitte komt door de klimaatverandering al maar vaker voor. In Griekenland wordt er 24 uur lang gestaakt in de toeristische sector en restaurants. In verschillende steden wordt ook betoogd. Aanleiding zijn de arbeidsvoorwaarden in de sector. Werknemers vinden dat ze veel te lange dagen moeten werken voor een hongerloon. Griekenland trekt al maar meer toeristen, maar zij delen niet in dat succes, vinden ze. Toeristen zouden weinig hinder ondervinden van de actie. En op het WK voetbal in de VS heeft Bosnië-Herzegovina gewonnen van Qatar met 3-1. In dezelfde groep klopte Zwitserland-Canada met 2-1. Qatar ligt eruit met 1 op 9 punten. Zwitserland pakt de groepswinst met 7 op 9. Vannacht blijft het warm bij minima rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.
0: This is Joe 80s and 90s.